samen aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: je merkt.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar... Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
3: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze zwaar. En gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
1: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
2: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
1: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
3: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
1: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
2: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Dat alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: een van de bands die hier vandaag live optreden. Om 3:15 zijn ze vanmiddag hier live te beluisteren in de tent van het Emsterfeest. Ancora. En op het leven.
1: Op het leven en de liefde.
0: Linda, bij jou is iemand aangeschoven. Ik ben de naam eigenlijk eventjes kwijt. Maar die vroeg of die in ieder geval eventjes bij ons aan kon sluiten. Want die wil eigenlijk even met jou in gesprek, heb ik begrepen.
2: Nou, dat is Johnny Krijgsman. Dat is een oud klasgenoot van mij. En Johnny zat hier vorig jaar ook zo heerlijk op de broodstoel. Dus ik dacht, die nodig ik weer uit. Want die heeft genoeg te vertellen over dat Emsterfeest.
3: Ja, maar ik wil nu eerst even niet met jou over het Emsterfeest hebben.
2: Oh.
3: Ik ga erbij staan. Ik ga geen aanzoek doen of zo, Linda, hoor.
0: Nee, dan moet je op de knieën,
3: jongen. Jij moet ook even gaan staan.
2: Ik ga staan.
3: Leg de mieke, gewoon zomaar even weg.
0: Ik zal eventjes de luisteraars in ieder geval duidelijk maken wat hier allemaal gebeurt.
3: Ja, ik leg hier niet op de knieën. Nee, het is zo, Linda. Ik ben, ik heb het er moeilijk mee. Ik ben 2 jaar ziek geweest. Ik wist niet dat ik het zo moeilijk mee had. Ik ben nog steeds ziek. Maar toen ik ziek was, ik weet nog heel goed dat ik het eerste kaartje kreeg. Het was zo schitterend. En die andere kaartjes, die gaat het. Echt waar. Daarom wil ik je hartelijk bedanken. Ik zeg ook niks verder.
2: Dank je wel.
3: Bedankt.
2: Dank
3: je wel.
2: Wat hartstikke mooi, Johnny. En heel graag gedaan. En ik vind het gewoon ontzettend mooi dat je hier ook zit, man. Dat is toch ook geweldig? Ja, hartstikke mooi. Dankjewel.
0: Bijzonder om dit live mee te maken.

0: En zo zijn er voor ons ook altijd weer verrassende momenten. Dat heeft u wel begrepen. Want ja, hier hadden wij natuurlijk jullie opgerekend. En dat komt dan maar zo even binnen met John. En Linda natuurlijk in het bijzonder, want daar gaat het allemaal om. Linda.
1: Ja, we gaan. De luisteraars hier in Emst die hebben het inmiddels wel begrepen. We waren niet helemaal in de lucht vanmorgen. Dat is een beetje jammer, want ik had een heel goed gesprek met Harry. En die heeft echt wat geheimen weggegeven van de Oranje Vereniging. Maar ja, dat gaan we nu niet weer herhalen, Harry. Dat houden we een beetje voor ons. Maar we willen jou toch nog het woord geven. Want in Voorst Brummen hebben ze ons kunnen verstaan, maar Epe Heerde niet. En dat is een beetje jammer natuurlijk. Ik ga niet het hele programma weer met je doornemen, Harry. Maar kun je een beetje nog uitleggen weer, wat is dat Emsterfeest nou voor feest?
2: Wat is het Emsterfeest voor feest? Zijn ooitjes begonnen, of we, de voorlopers, laat ik het zo zeggen, in 1918. Is het ooit begonnen als een schoolfeest in september. En daarna is het, ik weet niet precies in welk jaar, is het verschoven van een schoolfeest naar de verjaardag van koningin Wilhelmina. En en dat is dan ook altijd in augustus gebleven. De laatste weekend van augustus vieren we het Emsterfeest, om het zo maar te zeggen. Oranje Vereniging die organiseert het Emsterfeest. Bestuursleden plus partners, maar ook niet onbelangrijk de vrijwilligers die ook toch in vrij grote getalen, 50, 60 mensen hebben wel in totaliteit die op de een of andere manier meehelpen. Het zij met de opbouw, het zij in de horeca. En een grote betrokkenheid binnen de Emster gemeenschap.
1: Precies. En het feest is voor alle leeftijden, hè?
2: Het feest is inderdaad voor alle leeftijden, van jong tot oud.
1: Ja, dus voor de kinderen is er een onderdeel, voor de...
2: Ja, voor de kinderen inderdaad, senioren. De kindermiddag. Natuurlijk, los van de kindermiddag, je hebt natuurlijk hier een kermisterrein. Dus daar kunnen de kinderen uiteraard ook alle dagen terecht. Voor zover de ouders bereid zijn om daar geldelijke ondersteuning in te verlenen. Maar ja... Dat, maar dat is inderdaad voor alle leeftijden worden de dingen georganiseerd. Ja.
1: En vanmiddag de officiële opening?
2: Vanmiddag de officiële opening. Burgemeester Tom Horn die komt om 2:00 vanmiddag officieel het Emsterfeest openen. En gisteravond zijn we al heel voorzichtig aan begonnen. Konden de ledenkaarten omgewisseld worden voor polsbandjes. Zodat je de andere avonden wat makkelijker naar binnen kunt. Wat sneller ook. En dat systeem hebben we eigenlijk vorig jaar voor het eerst toegepast. En dat bevalt op zich goed wat dat betreft.
1: Nou, goed zo. Dan is er in ieder geval een mooi begin gemaakt. En we hebben nog steeds heerlijk weer. We zitten hier buiten in het zonnetje. Geldt dat voor de rest van het weekend ook?
2: Ben ik geen weerman. En dat wou ik ook eigenlijk maar zo laten. Want ik denk dat het dan ook niet goed kwam. Maar de vooruitzichten zijn een beetje dat je zegt van... wellicht wat neerslag. Ze hebben het over onweersbuien. Maar soms waait het ook snel weer over.
1: Precies.
2: Dus ik waag me ook niet aan voorspellingen. Want die komen toch niet uit.
1: Heel goed. We gaan er gewoon een mooi feest van maken in Emst. En dat gaat lukken. Harry, dank je wel in ieder geval.
2: Ja, graag gedaan.

0: Matthew Cole. We liggen wat achter op ons schema. Vandaar dat we snel verder gaan met onze gasten die we vanochtend uitgenodigd hebben. En bij Linda zijn aangeschoven Esther Dekker en Samantha Klaver. En zij zijn verantwoordelijk voor de ledenkaarten en de automatische incasso's. En dat loopt niet altijd soepel. Maar goed, daar zijn zij voor om dat in ieder geval soepel te laten verlopen. En volgens mij gaat dat ook bijzonder goed, Linda.
1: Nou ja, ik dacht, ik geef jullie alle twee de kans om het nu op de radio even uit te leggen en recht te zetten. Want jullie hebben het niet helemaal makkelijk gehad van de week. En ik moet eerlijk zeggen, mensen zijn ook niet altijd aardig. We verbazen ons een beetje soms over reacties, over hoe het zit met ledenkaarten en kaartjes enzovoorts. Dus ik dacht, dames, we kunnen het nou een keer uitleggen. Hè? Want hoe zit dat nou? Hoe en wanneer word je lid van de Oranje Vereniging?
2: Als je 16 jaar bent, moet je lid worden van de Oranje Vereniging. Dat kan via de website van onze Oranje Vereniging. Als je dan bij de tent komt met je kaart, krijg je een blauw bandje, omdat je dan nog geen alcohol mag drinken. En vanaf 18 jaar krijg je een oranje polsbandje. En dan kan je alcohol drinken. Daarnaast hebben we ook nog losse kaarten verkoopt. En dat betekent dat mensen die niet lid zijn en 's avonds toch willen, die moeten dan naast de tent, staat een apparaat, daar kunnen ze dus ook een muntje uitdraaien. Met dat muntje kunnen ze ook naar binnen. En dat is gewoon een dagintree voor de avond. En die zijn €15 per stuk. Dus uiteindelijk kan je eigenlijk beter lid worden, want dan ga je voor €15 een heel weekend.
1: Precies.
2: En het vergt inderdaad veel administratie. We krijgen veel mail. En wat wij tegenaan lopen is dat er dan mensen bijvoorbeeld verhuisd zijn, wat prima is. Maar dat wordt dan te laat doorgegeven. Dus die kaarten liggen dan al bij de drukker. En dus ja, dat komt dan weer op een oude adres terecht. Of we krijgen een mail die niet compleet zijn. Dan wordt er gezegd, ja, ik ben die en die en ik ben verhuisd. Maar geen adres, geen gegevens. Ja, dat is voor ons niet te doen om dan te kijken van wie dat dan is. Dus dan moeten we er allemaal weer achteraan mailen. Ja, en sommigen die zijn dan niet altijd even
1: vriendelijk.
2: Nee. En ja, wij geven ook aan, het is echt allemaal vrijwilligerswerk wat we doen. We doen het allemaal naast onze vaste baan en naast ons gezin nog. Dus het vergt altijd wel van veel administratie. Maar goed, we doen het nog steeds met veel plezier. En volgens mij
1: jullie zijn nog niet weggerend.
2: Best wel goed. Dus, maar goed.
1: Esther, als mensen lid zijn, dan krijgen zij hun kaart automatisch via de post thuis.
2: Ja, mensen die automatisch incasso's hebben, die krijgen hun kaart thuis. En mensen die contant hebben, dus geen automatische incasso, die moeten dus betalen nog die €15. En die moeten dan de kaart ophalen bij ons. En die avonden, dat is vaak in de week van de opbouw. En dit keer hebben we dat afgelopen maandag gehad.
1: En er stond een enorme rij.
2: Ja, er stond een enorme rij. Dat klopt. Ja.
1: Dus er zijn nog steeds heel veel mensen die niet een automatische incasso hebben.
2: Ja, maar
1: en dat zou wel fijn zijn.
2: Ja, het zou heel fijn zijn als iedereen een automatische incasso heeft. Want dan krijg je de kaarten gewoon thuis.
1: Ja.
2: Dat is gewoon voor ons is dat ook gewoon veel fijner.
1: Precies.
2: Ja, en je zit dan ook niet met de contanten. Dus het is eigenlijk gewoon beter. Maar goed, daar kunnen we de mensen niet toe verplichten. Maar we hebben afgelopen maandag ontzettend veel mensen die dat toch hebben gedaan. Die wisten het eigenlijk helemaal niet. Dat is het ook vaak. Mensen weten het vaak niet.
1: Nee.
2: En die zeggen, oh ja, dat is wel handig. Dan kunnen we wel doen.
1: Ja.
2: Dus dat wordt dan ook wel gedaan. Gelukkig.
1: Dus een oproepje nog aan leden die niet een automatische incasso hebben.
2: Ja.
1: Neem de moeite. We zijn er een paar dagen. Hè?
2: Ja.
1: Dus
2: meld
1: het eventjes bij de muntenbar.
2: Ja.
1: En dan kunnen we dat alsnog natuurlijk regelen.
2: Dan kunnen we dat alsnog regelen.
1: Maar Esther, als je... Samantha weet het ook wel. Anders zegt Samantha niks. Samantha, als je lid wil worden... dat Emsterfeest is in augustus. Dus in juli denk je... Oh ja, de Emsterfeest zit eraan te komen. Ik wil lid worden.
3: Dan heb je pech.
1: Ja, maar dat kan dan niet.
3: Nee, het moet voor 1 maand.
1: Oké.
3: En na 1 maand nemen wij geen leden meer aan.
1: Oké, dus mensen die graag lid willen worden, die moeten na dit feest even nadenken en meteen lid worden. Maar niet weer wachten tot juni, juli en dan ineens denken, oh ja, ik moet nog iets regelen voor dat Emsterfeest.
3: Nee, klopt. Anders ben je echt te laat. En dan, als je voor 1 maand inschrijft, dan ga je hetzelfde jaar nog mee, schrijf je later in, ga je voor volgend jaar mee.
1: Oké. Ja. Dus want dat is ook goed om te weten. Mensen denken pas op het laatste moment aan zo'n feest. En dan zijn ze misschien ook een beetje verbogen. Zo van, nou, wat is dat nou? Nou wil ik lid worden. En dat kan niet.
3: Nee, Dat kan dan niet meer.
1: Maar dat is voor jullie ook gewoon administratief niet bij te werken natuurlijk.
3: Nee, want de kaarten gaan naar de drukker ruim op tijd. De automatische kassa moet geregeld worden. Ja, en is het te laat. Ja, dan kan het gewoon echt niet meer mee.
1: Nee, precies. En jullie doen dat met z'n tweetjes, die hele administratie? Of heb je nog hulp?
3: Nee, we doen het met z'n tweeën.
1: Nou, dat is best een hele klus.
3: Een hele klus.
2: Nou, zij kan heel goed, zij is heel goed met computers. Ik ben daar wat minder in. Maar zij kan dat prima. Zij
1: nou, het leek
2: goed.
1: Een beetje kantoormaandag hier. Weet je, die hele lange rij met mensen stonden. En er stonden allemaal. Jullie zaten daar met laptops. Ja. En Lotte stond erachter ook met de laptop aan. En dan is het even wel een heel dingetje.
3: Dat was niet bij te houden.
2: Nee,
3: maar
2: zij houdt het heel goed bij. We zijn een week op vakantie geweest. Ze heeft de laptop meegenomen. Want je krijgt gewoon 10 mailtjes per dag. Dus dat hebben we gewoon even.
1: Dus zelfs in je vakantie ga je dan al die mailtjes.
2: Gaan gewoon door. Maar ja, goed, wat misschien nog wel goed is, want dat horen we ook al veel van zijn. We hebben geen ledenstop, want dat horen we ook wel. Dat hebben we niet. Dus iedereen is gewoon nog welkom om lid te worden. Er wordt wel eens gevraagd, waarom hebben we geen ledenstop? Nou, dat willen we niet, want dan gaan dus mensen ook nooit meer hun lidmaatschap opzeggen. Ja. Dus dan blijven heel veel mensen lid die niet meer komen. En dan kunnen onze jeugd, die worden, als die dan straks 16 worden, kunnen dan niet meer lid worden. Dan hebben we die doorstroom niet.
1: Ja,
2: dus dat willen we niet. Wij willen het eigenlijk gewoon toegankelijk houden voor iedereen. En we zijn gewoon van vol is vol. Dus of je dan wel of niet lid bent, dat maakt voor ons niet uit. Het gaat gewoon om je eigen kosten.
1: En wil je per se Jody Bernal zien of wie dan ook? Gerard Joling, kom dan op tijd.
2: Komt op tijd.
1: Want vol is vol.
2: Vol is vol. En of je dan wel of niet lid bent, dat maakt voor ons niet uit. Het is gewoon meer dat je dan of voor 15 euro een heel weekend gaat, of je gaat 15 euro per avond.
1: Hartstikke dat is het verschil. Goed. Hebben we jullie lijstje nu genoemd of niet?
3: Er is nog één ding.
1: Oh, er is nog één ding.
3: Ja, want er zijn veel mensen die contant betalen.
2: Ja.
3: Als die dit jaar de kaarten niet ophalen, worden ze verwijderd uit het ledenbestand.
1: Ja. Oeh, Jantje, ze worden echt streng, dames en heren. Je hoort het.
3: Ja. Ja.
1: Dus de mensen die nu nog contant moeten betalen en niet de kaart opgehaald hebben...
3: Volgend jaar echt uit ledenbestand.
2: Ja. En die kunnen zich wel weer opnieuw in laten schrijven, maar dan is automatisch een kassa gewoon verplicht.
1: Precies, oké.
2: Ja, want je hebt de kaart zo vaak in de handen nu.
1: Ja.
2: En het zijn ook vaak ook wel mensen die dan bijvoorbeeld hier op de camping hebben gestaan een jaar. En die wonen dan weer ergens anders.
1: En die komen niet meer terug.
2: Nee.
1: Dat is het.
2: Nee, dus.
1: Dames, dankjewel dat jullie dat even helder gemaakt hebben. En een oproepje aan de mensen die reageren via de mail. Het zijn vrijwilligers, ze doen het zelfs in hun vakantie. Dus blijf gewoon aardig. Doe eens lief.
3: Dank je.
4: Dit is Brunch, een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

0: vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van Buitenlandse Zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Hart van de Stedendriehoek.
1: Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.

0: kan me nog een ander succes herinneren van dit Spaanse beentje. Otta One heette ze. Dit was een van hun grote successen. Hands Up. En die andere heette D.I.S.C.O. Dan zult u dat ongetwijfeld nog herkennen. Vandaag live vanaf het Emsterfeest. We zijn op het feestterrein aan de Molenweg, direct naast de tent. We zitten hier heerlijk op het buitenterras in het zonnetje. En bij ons zijn aangeschoven Herwin Roosendaal en Reinjo van Westerveld. Beide lid van de voetbalvereniging Emst. En daar gaan we natuurlijk ook eventjes over hebben. Maar vooral ook de werkzaamheden die zij hier verrichten bij het Emsterfeest. Als het al afgelopen is, Linda, volgens mij.
1: Ja, want dat is echt niet misselijk, hoor. Als je hier op maandagochtend vroeg op het terrein gaat rondlopen, nou, dan weet je niet wat je aantreft aan puinhoop. En dan is de voetbalvereniging in Emst een vereniging die nu al steeds een oproepje doet aan hun leden, maar ook andere mensen. Kom ons helpen. En die komen ons gewoon helpen op maandag met het opruimen. Nou, Herwin en Reinjo zijn daar alle twee druk mee. Reinjo, waarom is dat belangrijk?
2: Ja, dus de organisatie loopt de hele weekend, dus zijn ze al hartstikke druk natuurlijk. En ja, op maandag, dan kom je in de grootste chaos terecht. En ja, wat is mooier als je dan, zeg maar, als dorpsgenoten, verenigingen, elkaar kunt helpen om er allemaal op te ruimen.
1: Precies.
2: Toch?
1: We vieren allemaal feest. We staan hier allemaal het hele weekend ons uit het dak te gaan.
2: Juist, ja, en dan, ja, ook bij mooie dingen moet ook minder mooie dingen gebeuren. Maar ja, de pleziertjes onderling zijn er nog steeds op maandag. Dus het blijft mooi.
1: En Herwin, jullie denken dan van, we doen een oproepje onder de leden. Kom op en kom ons helpen opruimen.
3: Ja, klopt. Nee, dat doen we dan via onze website en de social media. Want ja, net wat Rijn ook zegt, ik vind het heel belangrijk. Ik bedoel, de helft van de organisatie is ook weer lid van de voetbalvereniging. In de wintermaanden dan hebben wij altijd een heel mooi snettoernooi. Met alles erop en eraan, optredens en playbackshow en spelletjes. Ja, daar doet de Oranjevereniging ook al jaren aan mee. Dus ja, die samenhorigheid, we zijn gewoon één. En wat Rijn ook zegt, van, weet je, als er rommel is, dan moet je het ook samen weer opruimen.
1: Precies.
3: En ja, we doen het oproepje en ja, daar reageren mensen op. En gisteravond, wel een mooi verhaal, ik vertelde het Rijn net. Gisteravond kwam er een jongen die vorig jaar in de onder-19 heeft gespeeld. Die kwam naar me toe. Die gaat nu naar de senioren toe. En die zegt, ja, ik moet maandag om 8:30 nog even in Apeldoorn zijn. Maar om 10:00 kan ik ook komen helpen. En wat het grappige aan die jongen is, dat is een jongen die is 4 jaar geleden hier vanuit Oekraïne in Emst terechtgekomen. Heeft zich direct aangepast aan alle tradities hier in Emst. Loopt ook het hele weekend hier rond in de tent. En die had ook zoiets van, hey, ik ga jullie maandag ook helpen. Dus ja, fantastisch gewoon.
1: Dat is toch leuk?
3: Ja, echt leuk.
1: Ja. En dat ook de jeugd gewoon dat gevoel ook heeft. Hè? Zo van, nou, dan kom ik helpen. Ik ga ik ook een steentje bijdragen.
3: Ja, dat is fantastisch. En ik hoop ook dat deze jongen weer een voorbeeld is voor zijn leeftijdsgenoten.
1: Precies.
3: Want ja, Reo en ik worden ook een dagje ouder. En goed, ook het opruimen is de laatste jaren al verbeterd, hoor. Want een aantal jaren terug dat we hier kwamen, dan moesten we al die kleine dopjes van die, hoe heet die kleine flesjes
1: vlugel.
3: Ja, nou echt, dan ging je s'avonds naar huis en goed last van de rug. Maar daar hebben ze nu een andere oplossing voor gevonden. Dus,
1: het wordt wel steeds, er komt steeds meer automaten, zeg maar. Machines die dan ons ook helpen natuurlijk met opruimen.
3: Absoluut, absoluut. Maar weet je, dat is het mooiste van die maandag altijd. Ja, de verhalen van wat er allemaal gebeurd is in het weekend. Die gaan rond. En ja, we hebben gewoon schik met elkaar. Ik moet ook zeggen dat de Oranjevereniging altijd enorm ons ook goed verzorgt. Ontbreekt op die dag ook aan niks, zeg maar. Dus ja, het is gewoon leuk om te doen, toch, Reo?
2: Ja. Ja, nee, absoluut. Ja, de hele dag ben je druk, maar de hele dag word je ook echt perfect verzorgd hier zo. Dus ja, waarom
1: Want
2: zou je het niet doen?
1: Het is een lange dag, hè?
3: Ja. Ja, nou ja,
1: wat zij opbouwen in ongeveer een week, dat proberen ze in één dag op te ruimen.
3: Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is veel werk. Ook al die rothekken die overal staan, die mogen we dan weer op die bok doen. En ja, dan te bedenken dat ik normaal gesproken op kantoor de hele dag zit, het hele jaar. Nou, dan ga ik soms nog wel eens met wat blaren op de vingers weer naar huis. Maar het hoort er allemaal bij. Het is leuk. En
1: ze beginnen vroeg. Sorry, Jan.
0: Hey Linda, ben jij niet nieuwsgierig naar een van die verhalen? Je wilde eens een van die verhalen horen op de maandagochtend. Dan jij niet?
1: Wat ze maanden...
0: Of kunnen ze zich dat van vorig jaar niet meer herinneren?
1: Nee, ze gaan dit nu het weekend moeten ze dat nog mee gaan maken natuurlijk. Ja,
0: ik was er al bang voor. Dat kunnen ze zich niet meer herinneren.
2: Nee, we moeten weer wat opdoen.
0: Een jaar geleden.
2: We moeten weer wat opdoen dit weekend.
3: En dat gaat zeker gebeuren hoor. Dat weet ik zeker. Maar misschien wel leuk om te vertellen. Want bij dat opruimen ook. Het verbaasde mij gewoon de eerste paar jaren. Dan loop je hier over de feestterrein. Nou, iedereen snapt daar die dopjes en die plastic bekertjes hier liggen. Maar kom je dan een beetje richting de mais of andere plekken... Nou ja, daar vind je dan al vieze luiers van kinderen. Maar je vindt ook andere dingen die denk ik in de avonduren na het feest daar plaatsgevonden hebben. Maar goed, dan doen we een handschoentje aan en we zorgen dat het allemaal weer netjes is.
1: En dit jaar is één voordeel, Herwin, want voor het eerst in jaren is de mais er al af met het Emsterfeest. Dus het wordt makkelijker het terrein opruimen.
3: Ja, maar ik ben wel benieuwd waar die mensen nu die rommel gaan maken dan.
0: Ja, misschien moet je een paar bewegingsmelders neerzetten.
3: Ja, leuk.
2: Er staat nog mooie heg aan de overkant, hè? Dus,
1: Ja, dat is waar. Er is nog mais, maar niet waar we naartoe kijken. Maar het is die opruimdag. Kun je nog mensen gebruiken of heb je al een heel team?
2: Tot nu toe hebben we 6 man. En eigenlijk, we proberen altijd 8 tot 10 man hier te krijgen. Kijk, dat vele handen maken licht werk. Dat is, ja. Zo werkt het nog helemaal. Dus zijn er nog mensen die willen helpen namens voetbal voor de Oranje Vereniging? Heel graag.
1: En dus, volgens mij beginnen jullie maandag om 6:00 morgens?
2: De meeste beginnen om 8:00 van ons. Okay. En er zijn er een paar die
1: zijn heel
2: fanatiekelingen,
1: vroeg.
2: Die zijn er al om 6:00 met
1: maar
2: de Oranje
1: Vereniging. Maar als je om 10:00 klaar bent of omdat je eerst nog wat moet doen, is ook helemaal goed. We zijn de hele dag aan het opruimen.
2: Ja, je bent van harte welkom.
1: En moet je je nog ergens aanmelden of kom je dan gewoon hier naartoe? Hoe werkt dat?
2: Ze kunnen hier naartoe komen en dan kunnen ze zich bij mij melden. En dan geef ik dat door aan Robert-Jan. Want ik overleg alles met Robert-Jan dan, zeg maar, namens de Oranje Vereniging. En dan.
1: En het is gewoon gaat in een gezellige sfeer. En dat gaat met een hoop lol en mooie verhalen. En, zo nu en dan een hapje en drankje.
3: En als we die 10 niet halen, Linda, dan gaan Rayo en ik de komende avonden de tent nog wel even door. En dan onder lichte drang zullen we er nog wel 4 bij krijgen.
2: Sponsor een biertje en dan komt het allemaal goed.
1: Dat komt dan goed. Hartstikke leuk. Jongens, dank jullie wel dat jullie hier vanmorgen naartoe wilden komen. En dank je wel natuurlijk voor het maandag meehelpen met het opruimen.
3: Bedoeld graag.
2: Graag gedaan.
0: Hey Linda, we hadden Robert-Jan Goedhart natuurlijk ook al graag eventjes bij de microfoon willen hebben. Want Robert-Jan is degene die hier voor dit Emsterfeest altijd de artiesten vastlegt. En ik had er ook wat plaatjes voor uitgezocht. Maar
1: ik zal hem zo opzoeken.
0: Zijn merkelijk voordeur. Vanavond is deze man er. 10:50 lees ik hier op het grote programmablad. Mart Hoogkamer. We gaan doen. Hij gaat zwemmen, denk ik, vanavond.

0: groot succes van Chuck Berry samen met de Steve Miller Band. En wellicht een ideetje voor Mart Hoogkamer om dit vanavond ook eens ten gehore te brengen. Want het zal de sfeer ongetwijfeld verhogen. Hey Linda, bij jou is aangeschoven Robert-Jan. Robert-Jan Goedhart. En Robert-Jan is verantwoordelijk voor de boeking van de artiesten. Ja. Hij heeft net natuurlijk gehoord van... Hey, Mart Hoogkamer. Ja, dat moet ik te zijn. Nou. En hij is er.
1: Want Robert-Jan, dat is nog wel een klusje. Want hoe weet je nou welke artiesten bijvoorbeeld een jaar later leuk zijn om een feest te laten komen? Want je moet dat volgens mij al heel lang van tevoren boeken.
2: Jazeker, dat klopt. Want ik ben nu zelfs al bezig voor volgend jaar.
1: Ja.
2: En ja, het blijft natuurlijk een gok. Je gaat een beetje kijken wat populair is en welke artiesten nieuwe nummers uitbrengen. En je moet ook wat hebben wat voor elke doelgroep leuk is.
1: Precies, ja. Want je hebt met de donderdagmiddag te maken.
2: Ja,
1: je hebt met de vrijdagmiddag te maken.
2: Ja, we hebben publiek van jong tot oud. Dus je moet voor alles moet je wat zorgen dat het voor iedereen leuk is.
1: Maar hoe weet je dan van nou dit past of dit is een goed idee?
2: Nou, je krijgt van best wel veel mensen input. Mensen die gisteravond aan moeten toekomen van... Goh, moet je dit zien? Is dit niet wat voor volgend jaar? Of mensen die een band zien gedurende het jaar... die dan toch wel even een fotootje sturen. En dan kan je wel een beetje een beeld maken... wat de mensen hier in Ems leuk vinden.
1: Precies. Want
2: en
1: na
2: al die jaren weet je ook wel een beetje wat de smaak is hier.
1: Je hebt ervaring natuurlijk.
2: Gelukkig
1: maar dat
2: wel.
1: Zal voor ieder feest misschien wel anders zijn.
2: Ja,
1: voor iedere plaats.
2: Klopt.
1: Wat past nou bij Ems? Waar houden wij in Ems dan van?
2: Nou, wij houden gewoon echt van feest.
1: Echt van feest.
2: Echt van feest. En dan het liefst hebben ze een coverband die oude plaatjes doet, nieuwe plaatjes, rock. En soms mag het best wel even wat harder gaan. Zoals zaterdagavond gaat het echt even een uurtje flink stampen. En dan morgenmiddag hebben we wel iets voor de kinderen weer. Dus dat is wel
1: Nou, noem divers. Even, want je maakt ons wel nieuwsgierig natuurlijk. Want wie hebben we dan morgenmiddag?
2: Morgenmiddag hebben we de tributeband van K3.
1: Okay.
2: Dus ik denk dat heel veel kleine kindjes en misschien al wat oudere kinderen die het nog kennen van vroeger, dat die helemaal en de vaders misschien wel helemaal losgaan in de tent met
1: Oya en Lele. Het schijnt met de concerten van K3 zelf ook inderdaad ontzettend veel volwassenen ook gewoon
2: heel
1: geweest.
2: Heel veel vaders heb ik gehoord.
1: Die dat leuk vinden om daar naartoe te gaan. Ja. Oh, nou ja, dat is dan in ieder geval voor de jeugd. En ik zeg het morgenmiddag, we beginnen gelijk met morgenmiddag. Maar je hebt vanmiddag natuurlijk ook al Ancora.
2: Ja, vanmiddag om 3:15 hebben we Ancora. Ik denk dat de meesten ze wel kennen van de Zeemansliederen. En die worden begeleid door coverband Raldeo's. En coverband Raldeo's, dat is echt een Nederlandse coverband. 80% wat ze spelen is Nederlandstalige hits. Ook wat piraten is er tussendoor. Oude hits, nieuwe hits. Dus ik denk dat het voor vanmiddag heel gezellig wordt voor alle leeftijden.
1: Oh, hartstikke leuk. Ja, dan is dat... En vanavond?
2: Vanavond hebben wij coverband Noah. En om 9:50 hebben wij Amar uit Deventer. De Turk uit de kroeg, ook wel bekend. En als hoogtepunt hebben wij vanavond om 11:10 Mart Hoogkamer.
1: Ja, dat zijn al hele mooie artiesten en dat gewoon voor de eerste avond.
2: Ja, en dat al voor een eerste avond.
1: Ja.
2: Ja, zeker. Dus het belooft heel wat moois te worden.
1: Morgen, we hadden het al over de K3 Tribute Band. Maar dan morgenavond?
2: Ja. Morgenavond hebben we Jet Set. Die is een paar jaar geleden ook al hier geweest. De jongens zijn weer helemaal enthousiast dat ze naar Ems mogen komen. En dan hadden we tot een paar weken terug één artiest aan. De grootste artiest, een van de grootste artiesten van Nederland op dit moment. Gerard Joling om 11:30.
1: Ja.
2: En een paar weken geleden ben ik gebeld door het muziekbureau waar ik heel veel mee samenwerk. Die belde mij op donderdag op. Die zegt, Robert-Jan, moet je luisteren. Zaterdag komt Rutger van Barneveld met een nieuwe hit uit. Dat wordt de zomerhit. Dus toen hebben we gelijk een optie genomen. En inderdaad, zaterdag ging Rutger van Barneveld helemaal los met de zon zien zakken in de zee. Dus die hebben we maandag gelijk geboekt. Dus die hebben we er ook nog even tussen op het programma om 9:15 vanavond.
1: Nou, super.
2: Dus we beginnen vroeg. En dan 9:15, Rutger van Barneveld. Tussendoor coverband Jet Set en om 11:30 Gerard Joling.
1: Ja, dat wordt ook een feestje. En dan is het nog niet afgelopen, want dan hebben we zaterdag.
2: Nee, dan hebben we zaterdag nog. En dan komt eigenlijk, ze kunnen niet ontbreken. Onze huisband, coverband Empire. Ja, eigenlijk kan er geen Emster feest meer zonder.
1: Nee, hè?
2: Dit is het vijfde jaar dat ze hier zijn. Dus we hebben zaterdag een jubileum te vieren.
1: Ah, hartstikke leuk. En ze zijn super.
2: Ik heb ze van de week al gesproken en de jongens zijn weer helemaal wild. Die gaan de show weer groter maken dan ze ergens anders doen.

0: Morgenavond zo rond 11:30, dan staat hij hier in Emst op het podium, Gerard Joling. En de vraag is natuurlijk of hij ons allemaal weer gek gaat maken. Nou, we gaan dat ongetwijfeld morgenavond, dus vrijdag de 28e, zo rond 11:30 live op het podium bij het Emster Feest. Linda, we hebben hem al even gehoord vanochtend, maar hij heeft volgens mij nog veel meer te vertellen.
1: Dus ik denk aan Johnny heel veel. We hebben aan tafel Johnny Krijgsman ook zitten. En Johnny, je hebt ook al binnen al 60 jaar, denk ik, Emster Feest gevierd, of niet?
2: Ja, net zo lang als u, denk ik. Ja. Maar we zaten bij elkaar in de klas. Dus
1: hou dat altijd. En vorig jaar zat je hier ook zo mooi aan tafel. En met allerlei anekdotes en leuke dingen. Maar wat bent uw mooiste herinnering aan dat Emster Feest?
2: Oh, mijn mooiste herinnering, ik denk dat ik dit niet meer weet. Dat ik te dronken was altijd.
1: Maar dat waren wel heel... overbier, gewoon, wat maar jammer.
2: Dat waren wel hele mooie herinneringen. Ja. Vooral als je mannen niks meer wist.
1: Nee, precies. Ja. Dan was het ook maar weer weg.
2: Maar wat mij wel bijgebleven is, ik weet niet of ik dat vorig jaar ook verteld heb. Dat was samen met Sjoertje Telling al die. Kleine Sjoertje.
1: Ja.
2: De homie Feestenaard. Ik weet nog heel goed dat we de Solex race hadden hier in Emst. Dat was volgens mij zoveel jarig bestaan.
1: Ja, dat zou kunnen.
2: Zo ging Sjoertje en ik op een oude Solex. Sjoertje had er een van. Hemmie Koen, kent iedereen ook nog wel, die jammer genoeg overleden is. Ja. Ons helemaal beschilderd op de ruggen. ik weet niet meer wat er allemaal op stond. Een nummer erop, Sjoertje voorop, ik achterop. Die mensen zaten allemaal alleen natuurlijk met die grote jassen. Nou, de startopstelling komt. En Willem moest via de kerken natuurlijk ook op parcours in de kom. Dus Willem via de kerken, de stiekem er weer tussendoor. En zo in één keer, toen wilde net waren, startschot. En we lang

0: even op. Even lang weer op. En we hebben de leiding ook niet meer afgegeven.
1: Oh, echt waar?
0: Maar we lagen helemaal op niks. En volgens mij was toen Dunning nog politie. Hè? Nee, dokter.
1: Of zo. Oh ja.
0: Ja, dat is een einde terug, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, die stonden op de weg. Die wonden ons straf al. En die kreeg dat toch echt niet van elkaar. Sjoertje sturen. Ja, die stuurde overal langs heen. En die werden zo lelijk. Na twee uur is boden maar af, hoor.
1: Toen hij het maar opgegeven.
0: En ze hebben ons niet te pakken gekregen. En we zijn toen bij de Blue Sky gaan zitten. En zo mooi op terras. En ze waren ons er nog aan het zuigen. Ja, echt wel. Maar er kwam wat bij. We hadden wel 30 glazen bier in achter de kiezen. Toen we op dat ding zaten.
1: Dus het was
0: dat was wel een heel mooi iets.
1: Ja, ja, precies. En hier heb ook Johan altijd meegedaan aan het vogelschieten.
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel bekend. Hoe ik de eerste keer gewonnen heb, dat is niet normaal. Toen had ik de brillen van Hans Visser op. Hans heeft hem gelukkig nog niet meer nodig, maar ik moest ze schieten. Nou ja, en weer dat verhaal natuurlijk. Weer 20, 30 glazen bier achter te kiezen. Die vogels zie je maar niet hangen. Ik zei tegen Hans, doe me die brillen maar. Misschien raak ik nog iets. En ik schiet, ik heb die brillen op. En wat denk je? Ja, dan knalt dat ding eraf. Het was onbegrijpelijk. Ja, Fanny, echt waar.
2: Maar Durham, ben al die vrouwen die nu de laatste twee jaren winnen heb, winnaars omdat die niet drinken.
0: Nou, dan maak ik dit jaar weer kans, want ik drink ook niet meer. Ja, dat zal niet benoemen wat je geluk hebt dit jaar. Tijd zal het leren, Fanny.
3: Niet meer dan 30 glazen, neem ik aan.
1: Ja, nee, niet meer dan 30 glazen.
0: 0.0.
1: Ja, dan kan het nog. Maar dat is, want Johnny, dat is toch anders. Gisteren was hij ook in de tent. Dan is dat een beetje zo'n veur om even de bandjes ophalen en misschien alvast munten halen.
0: Dat heb Jan Wiebe net aan, daar heb ik gisteren ook nog even meer praat, ja.
1: Ja, normaal. Dat is dan toch wel anders. Kijk, andere Johan,
0: 0.0 zegt hij,
1: ja. Dan ervaar hij zo'n feest ook nog weer anders.
0: Ja, vorig jaar was ik nog niet helemaal fit.
1: Nee.
0: Aan de muziekte. Maar dit jaar, nou ja, ik voel me wel gelukkig beter. En ik heb, moet ik echt zeggen, gisteren al enorm genoten.
1: Ja.
0: Dat je weer kunt genieten, dat is fijn.
1: Ja, hè? En wat is dan zo speciaal aan zo'n oom? Want gisteren hebben we dat meer gehoord van mensen. Ah, oh, wat een mooie oom, wat gezellig.
0: Nou ja, voor mij was het speciaal omdat ik hem natuurlijk voor de eerste keer helemaal nuchter meemaken. Dat was wel heel speciaal.
1: Ja.
0: Dus dan zit je te kieken en dan denk je, jeetje, maak je eerder ook zo gek. Maar ja, dat zal wel. Maar iedereen heeft schrik.
1: Ja.
0: Echt waar. Het is gewoon heel mooi om te zien. Ja, het bleef een bijzonder feest.
1: Ja,
0: valt niet te beschrijven.
1: Ja, ik wil zeggen, kun je dat Wurm vinden?
0: We hebben
1: Epen
0: nog een klein feest gehad. Ja. Ja, Epen probeert van alles, maar die kregen niet van elkaar zoals hem. En dat zal ze ook nooit van elkaar krijgen. Alles was geprobeerd. Je kan er ook geld tegen aan gooien, maar ze kregen het niet van elkaar zoals MZF.
1: En het kan natuurlijk niet. Het is niet alleen maar zo dat je zegt van, maar dat komt omdat het alleen maar Amsterdamaren bent. Want een vrijdag en een zaterdag zit die tent ook vol met mensen van
0: nee, maar ja,
1: weg.
0: Die mensen die van ver afkomen, die passen zich hier ook wel aan als een Emsgoot. Die vinden het ook mooi.
1: Ja.
0: Die vinden het mooier als in andere plaatsen.
1: Ja.
0: Maar je hebt dus ook nog mensen die weggekomen bent, hè? Die dan ook weer teruggekomen.
1: Ja.
0: Die hier niet meer woont.
1: Dat is het ook. Het is een soort van reunie. Ja. Jullie hebben elkaar in de klas zijn op de legere scholen. Maar daar heb ik ook vrijdag en zaterdag kom ik allerlei mensen tegen.
0: Dan komt er zeker Tine tegen die wil mee op school
1: zijn. Ja, die hier niet meer woont. Ja. En dan toch nog voor dat feest weer terugkomt.
0: Dat bent een mooi gesprek.
1: Ja. Ja, dus het is ook meteen een soort van reunie.
0: Reunie eigenlijk, ja. Het is wat er ook wel weer tijd voor. Misschien dat iemand via hier kunt aanschrijven die dat hem gaat regelen.
1: Doe maar nou zeggen, een klassenreunie.
0: Ja.
1: We gaan zo meteen praten met Wim Broekman. Dat was wel een van onze leraren.
0: Ja, Wim was onze leraren, klopt.
1: Ja, helemaal leuk. En Johnny, is er iets waar je speciaal op verheugt de komende dagen met het Emsterfeest?
0: Ja, eigenlijk vanmiddag.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja?
0: Ja, Rutger van Barneveld, dat vind ik wel mooi. Dat is een mooie tijd, 8:15. Ik denk als hier om 8:15 die man op gaat trainen, dat de hele naam groot feest is, omdat hij al heel vroeg komt.
1: Ja.
0: Dus iedereen is te vroeg.
1: Zit de stemming er meteen in?
0: Ja, ik zal iedereen aanroepen om heel vroeg te komen, want anders mis hij weer een
1: optreden. Jullie hoort het al, hè? Vol is vol, dus je moet er op tijd zitten. Ja.
0: En bier is er genoeg, ik ben zeer, dus daar hoef je niet bang over te weg. Drink hem niet te kort.
1: Daar zit het er niet in. Wim Broekman, die gaat net naast me zitten. Wim, willen handtalen even over de Emsterfeesten van vroeger, want wie ons kan u herinneren. Wie hebben jou in de klas gezet, maar wie hebben ook altijd in de optocht mee gedaan nog, toen we op school zaten?
4: Altijd. Ik ben in 71 nog hier gekomen in Ems. Dus dat is 54 jaar geleden.
1: Dus, en was dat dan meteen ook meedoen aan het Emsterfeest?
4: Ik meedoen met Emsterfeest, ja. Ouders die hielpen me ook met versieren. En op een gegeven moment, als er een bepaald jubileum was, dan zei de, nou, de eerste klas die giet een beetje beschaveren en de andere klas bij die en zo. En dan is een soort thema, kregen ze dan. Of van een werelddeel. Ja, dat was direct in het begin al. Ja. Is dit van hem of van mij?
1: Nee, dus, nou ja, we vroegen het nu omdat...
0: Hier valt er tussenin nog.
1: Ja, precies. Ons, dat was even maar nou, het hadden over...
0: Nee, meester Broekman waren.
1: Precies, precies. Maar we zullen zo meteen nog met u verder praten.
0: De favoriet over, van juffrouw Simpson, toch?
1: Ik denk dat het tijd is voor muziek, Jan. En dan praten we zo meteen weer verder.
5: Dit is Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

0: Die jouw succes van Kid Creole samen met zijn Cocoanuts. En daarmee werd het precies 11:15. En tot 12:00 zijn we live bij u vanaf het Emsterfeest. En daar hebben we weer allerlei gasten zitten. En inmiddels is bij Linda weer aangeschoven. Oud-ondernemer, voormalig groenteboer hier uit Emst. Ja, hij zegt even zijn vinger voor zijn mond, maar hij gaat voor ons praten. En dan draaien we deze pas, Gerrit.
1: Wel, ja. Oh, hij heeft dan een verzoekje gedaan.
0: Ja, dat weten we ook van Gerrit. Hè? Gerrit de Groot, ja. Welkom, goedemorgen.
2: Dankjewel voor de aankondiging, Jan. En Linda.
1: Gerrit, ja, fijn. Wij hebben jou uitgenodigd, want jij bent eigenlijk een van de buren van het Emsterfeest. Er zijn natuurlijk toch een heel aantal mensen die in Emst wonen, maar die hun tuinen grenzen aan dat feestterrein.
2: Ja,
1: en hoe is dat?
2: Oh, geweldig.
1: Echt waar?
2: Uitzicht op het Emsterfeest, waarheen nog meer?
1: Het is in ieder geval heel dichtbij.
2: Ik kan op de knieën van de tent uit, als het moet. Dat zal wel niet gebeuren.
1: Nee.
2: Ah, wat hier toch gebeurt, is fantastisch toch?
1: Ja?
2: Toch geweldig.
1: En ik denk niet als buurman van jongen, wat een herrie en wat een lawaai en wat een gesleur langs de weg.
2: Ach, de stilte komt zondag wel.
1: Ja, ja.
2: Dan is het hele dorp in rusten. Je hoort alleen de kerkklokkenlui en dat is al. En anders iedereen ligt op zijn rug.
1: Ja, dan is het even over.
2: Ja. Ja. Dat is toch goed geweest, hè? Ja.
1: Precies. En je bent ook een van de mensen. Eén keer in het jaar dan is er een jaarvergadering van de Oranje Vereniging. En ik mag wel zeggen dat je een van de mensen bent die trouw altijd naar de jaarvergadering komt.
2: Ja, ik heb altijd wel mijn woordje erover, over allerlei zaken.
1: Ja.
2: En de een vindt dat niet leuk, maar het wordt allemaal positief opgepakt door jullie als bestuur, hè? Zeker.
1: Want waarom vind je dat dan belangrijker? Dat je denkt van nou, ik moet er toch bijwen, ik moet er toch...
2: Een stukje ondersteuning naar hen toe van wat ze allemaal doen.
1: Ja.
2: Dat vind ik heel belangrijk, zeker. Ja. Want er gebeurt wat, hè? Toch?
1: Ja, precies.
2: Bestuurvrijwilligers.
1: Ja,
2: top.
1: Er wordt echt een hele hoop georganiseerd. Absoluut. Maar dan zeg je ook, dan vind ik het wel belangrijker om ook naar zo'n jaarvergadering te gewoon misschien tips te kunnen geven, maar ook een keer mee te kunnen denken.
2: Nou, dat vind ik wel, ja.
1: Ja.
2: Ja, dus goed, je weet het, hè.
1: En je hebt al een spiekbriefje veuren, want je hebt nog allerlei suggesties, hè?
2: Zeker weten. Nou ja, wat heb ik voor suggesties? Misschien wordt het tijd voor een themaavond.
1: Oké.
2: Okay. Dat wil zeggen dus een keer de palingsound in het Volendam hier naartoe halen.
1: Ja.
2: Wat vroeger de Cats was met de wereldhits, is nu de tribute to the Cats Band, het Volendam. Rijdend het hele land door, theateroptredens, feesttenten, openluchttheaters, grandioze band. Doen een avondvullend programma, 2 keer 1,5 uur. Spelen alle hits van de Cats op een fantastische manier. We hebben een eigen geluid, nemen ze mee, 7-mansformatie of meer. En wat gebeurt er dus? Het wordt één groot feest. Het is een geweldig feest. Groot vanuit live in Emst. Ik stel het zeer op prijs voor volgend jaar.
0: Gerrit, heb aandelen. Hoor je het, Linda?
1: Ik geloof het. Ik weet het niet.
2: Ach, Jan. Ik ben er misschien wel 150 keer geweest. Pst, niet verder vertellen. Ze luisteren thuis ook mee.
1: Maar dat zijn goede tips.
2: Vrijdag geweest in de Lochem, openluchttheater. Dat is fantastisch. Binnenkort hebben ze 2 tentfeesten in Overijssel. Nieuw-Leuzen en Schuinersloot.
1: Nou, ik denk dat ze het hier wel opgevangen hebben.
2: Ze moeten het maar eens even oppakken. En weet je wat het voordeel is? Het is natuurlijk niet alleen een live band. Maar ja, je zou dus ook eventjes een bijna Volendammer erbij kunnen halen. De jongen van Bakker met Una Paloma Blanca. Want die past misschien wel in de pauze.
1: Oké.
2: Okay, en dan heb je een programma voor volgend jaar.
1: Heb je alweer rond? Robert Jan zit aan tafel, dus die slaat dat allemaal op.
2: Die zit gebakken in. Dat vindt het belangrijker. Ik zal hem nog wel eens bij de haan pakken.
1: Je kunt hem zo meteen het spiekbriefje weer.
2: Nee, maar weet je wat het is? Je hebt nu 2 topartiesten en een band. Kost veel meer als een tribute to the Cats band. En het is ook een feest.
1: Ja.
2: Heel veel mensen kennen de Catsmuziek uit de omgeving. Goud vanuit live, vanuit Emst.
1: We hoeven niet te raden wat jij aan Jan doorgegeven hebt als verzoeknummer. Gerrit, waar ik het nog even met jou over wil hebben. We hebben pas de Emsterdag gehad.
2: Ja, geweldig.
1: En jij zit daar ook in de organisatie.
2: Ja. Ik ben aan Jan Visser gevraagd of ik mee wilde denken over dagje Emst. Nou, we hebben een kop koffie gedronken bij ons thuis. En Jan, vertel het eens, wat is de bedoeling? Ja, zegt hij van, dagje Emst, fietsroute om Emst heen. Bij tal van locaties, om aan te gaan mensen met een mooie tuin. En met schilderen aan huis, de melktap van de familie Keizer. We mochten ook via de Hagedoornsplaatsen gaan. Daar mochten de mensen gratis naartoe. Daar hebben de mensen allemaal een polsbandje aan gedaan. Een geel polsbandje waarop staat dagjeemst.nl. Ja. En ja, het was die dag ontzettend warm. We hebben 110 deelnemers gehad. Enthousiaste mensen. Veel aanbevelingen dat het andere dingen wel eens anders kunnen of moeten. We hebben ook wat zandwegen erbij. Nou, het was natuurlijk stoffig.
1: Maar het was heel droog.
2: Dat weet je, maar de mensen waren er zeer tevreden over.
1: En 110 deelnemers, dus dat betekent dat er zeker belangstelling voor was.
2: Nou, zeker weten. En de bedoeling is natuurlijk om dat vanuit de Heesemring te doen. Ja. Om de Heesemring natuurlijk te promoten. We hebben een prachtig dorpshuis. En dat willen we alleen maar zorgen dat het zo blijft. Want het is natuurlijk wel waar alle verenigingen zich afspelen, de verenigingsleven zich afspeelt.
1: Ja.
2: We kunnen niet zonder de Heesemring, hè?
1: Daar komen we allemaal samen.
2: Nou, dat bedoel ik dus. Ja. En ook hier dus weer, hè? Dus,
1: ja. Dat blijft
2: goed,
1: dan.
2: Linda. Dankjewel.
1: Maar goed, ik vind het mooi om te horen dat er genoeg belangstelling was. En, dus we kunnen erop rekenen dat we volgend jaar weer een dagje Emst hebben.
2: Dat staat al gepland.
1: Oké. Okay.
2: We gaan zo door.
1: Hartstikke goed. Hartstikke goed. Mooi.
2: Goed.
1: Ja. Gerrit, dankjewel in ieder geval.
2: Graag gedaan.
1: Hopen dat we niet te veel overlast voor je bezorgen.
2: Nee, dan kom ik hier naartoe. Dan kom ik gewoon de tent in.
3: Heel goed.
4: Dankjewel. Het staat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

we hebben een superfan onder ons. Dat heeft u al begrepen. Een superfan, moet ik zeggen. Gerrit de Groot. En hij vroeg heel speciaal om dit oude succes van de Cats. One Way Wet. Wacht hiervan.

0: heerlijke klanken van Chris Montez en I Know Digas. Volgende gast eigenlijk alweer, hè? Want we zitten tot 12 uur weer mutje vol. En we hebben hem al even aan het woord gehad, maar hier heb jij oude herinneringen aan, Linda, begrijp ik. Want dit was de meester, hè? Zo heette dat toen nog. Tegenwoordig heet dat anders. Ik moet wel een knop aanzetten.
1: Ja, meester Broekman zeiden we dan. Zo was dat. Ja. Meneer zegt dat tegenwoordig, vroeger. Hè?
2: Ja.
0: Ik hoor
2: de titel is er nog steeds bij, ja.
0: Ik hoor meester Broekman ook een beetje dialect praten, maar hij komt...
2: Makkelijk, ja.
0: Oorspronkelijk komt hij hier.
2: Sallands dialect.
1: Ja, hij is een Drent, dus, maar dan kun je...
2: Dat is Overijssel, Gelderland en Drenthe.
0: Ja.
2: Daar komt de meeste goede mensen vandaan, laat ik zo zeggen.
0: Oh, dat wist ik niet. Dat is nieuws.
1: En qua dialect verstaan we elkaar ook dan?
2: Nou, het is alleen maar een voordeel als onderwijzer dat je dialect kunt.
1: Ja?
2: Ja, je hebt bepaalde ouders die toch een beetje ongemakkelijk is om dan Nederlands te praten, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus dan... Als ik wist dat mensen dialect verstonden, dan gaf ik uitleg bij rapporten, vergaderingen, toestanden, altijd in dialect. Dus schakel ik over in dialect.
1: Makkelijk is dat dan?
2: Ja,
1: hè?
2: Is makkelijk.
1: Ja.
2: Een doosje eieren. Ja.
1: Wim, jij zei het net al, want sinds 1971 zeg jij, maak je het Emst.
2: Ja, ik ben hier 55 jaar in Emst. En ik heb een jaar in Epe gewoond. En dat was heel lang, dat duurde heel lang dat jaar. Want toen kwam er op een gegeven moment een collega was bij me en die zegt: oh, daar komt Willem Veldhuis ook aan. Ik zeg: wie is dat dan? Ja, zeg je, dat is die doet aan verzekering. Ik zeg: potverdorie, ik woon nog maar net in Emst en in Epe en ik staat die man er al. Maar daar kwam hij niet voor. Ik kwam voor de Oranjevereniging. Ook in bestuur wou zitten. Want vroeger was dat zo. Als je onderwijzer werd op een dorp, dan werd er eigenlijk van je verwacht dat je bepaalde functies, voorzitter van dit en voorzitter van dat, ja.
1: En daar hoorde die Oranjevereniging ook bij?
2: Daar hoorde die Oranjevereniging ook bij, ja.
1: En zag je dat zitten?
2: Ja, dat zag ik ze heel goed zitten, ja. Want ik, toen ik hier dus kwam, ja, toen was het Emsterfeest nog aan de Stationsweg hier. En toen zijn we later... Ja, toen had je helemaal geen vloer in de tent en zo, hè?
1: Nee.
2: Het was gewoon op gras. Ja. En ik weet nog wel, de vader van Gerrit Brummel... al de Rick Brummel, hè, van de Beekenbal... Die kwam altijd met de schop en zo... en die hielp de palen in te graven en zo... om de tent op te zetten. Ja, dat zijn allemaal van die dingen. En op een gegeven moment kwam er dus toch een vloer in en zo. Dat was al een hele vooruitgang... En ook het, de maandagavond was er toen nog. Er was er variété toestanden en zo. een artiest en een zangeres. Ja, dat was... En toen gingen we naar de... Hoe heet het? Achter ons daar...
1: Oranjeweg.
2: Aan de Oranjeweg. Ja. Ja. Ja, nou ja, dat was al een stuk beter. En zo is dat allemaal zo doorgegaan. En sommige bestuursleden die dachten alleen maar aan de bar en zo groot mogelijke bar. En maar er waren ook anderen die zeiden van ja, maar je moet ook een groot gedeelte van, zeg maar, van het geld dat je beurt, wat je overhoudt, uitgeven aan het programma. En daar stond ik helemaal achter.
1: Ja,
2: dat het is ook niet belangrijk. Alleen maar geld verdienen, maar het is... Ook wat voor programma brengen we.
1: Heb jij daar nog speciale herinneringen aan, Wim, in die tijd dat jij...
2: Ik heb de George Baker selectie. Die hebben we uitgenodigd de hele avond toen. Hè? En vader Abraham en zo. En een heleboel. Ja, die werden dan ontvangen in de tent. Was toen al een succes.
1: Ja.
2: Ja.
1: En anders als toen?
3: Wim, emmer met geld moet je nog vertellen. Op de bar.
2: Een emmer.
3: Al het geld dat binnenkwam.
2: Oh ja, al het geld dat binnenkwam lag in een emmer, ja. Ja. Ja.
1: En die stond op de bar?
2: Die stond op de bar, ja. Maar dat weet nou niemand meer.
1: Dat is...
3: oudjes.
2: Dat is verjaard.
1: Dat is alweer, maar zo zie je dat dingen veranderen natuurlijk. Ja, toen kon je dat, dat geld allemaal gewoon op de bar staan.
2: Ik weet nog wel dat Jan Sinteur, dat hij nog een nacht... Ja, die ken jij ook wel natuurlijk.
1: Die ken ik ook.
2: Die was dan een hele nacht... bleef hij daar over met de stressier of zo, weet ik het wat. Dan had je geen beveiliging, hadden we helemaal niet.
1: Nee.
2: En ik woonde er net achter, zeg maar, aan de Hofweg. Dan staf ik over de draad en dan keek eens even kijken hoe het ging. Ja.
1: Dan was je gewoon heel dichtbij.
2: Ja, dat was heel dichtbij, ja.
1: Nou ja, ik kan mij ook heugen, want toen ik jou vroeg of je vanmorgen tijd had... vertelde jij ook over al die jongens die bij Ineke aan de bar zaten... en die kwamen helpen met die tent opzetten.
2: Ook dat. Ja.
1: Die allemaal...
2: Nou, en zoals Reinder Nijkamp, de aannemer bijvoorbeeld... Nou, de hele ploeg van hem, die was bezig in die week van het Emse feest, hoor. Dat heeft kapitalen gekost toen.
1: Ja, die had gewoon zijn personeel om te bouwen.
2: Ja, maar...
1: Dan deed je vanuit de school natuurlijk altijd mee met de optocht?
2: Ja, al die optocht en dan allerlei kleren, ja.
1: Ot en Sien, Johnny, weet je dat nog?
2: Ja.
1: Oh ja. Maak je niet dik, dun is de mode. Ja,
2: maar... Maar ik moet eerlijk zeggen, de mensen van onze school, die waren altijd heel enthousiast.
1: Ja.
2: Ja, die stonden er allemaal achter. Hè?
1: Want je had de optocht, maar je had natuurlijk ook op de vrijdagmiddag...
2: De kinderspelletjes. En juffrouw van der Wal, ook een bekend iemand. Die had altijd een heel ingewikkeld spelletje. Naast een stoof, weet je wel, met gaatjes. En dan moest je zo'n vlaggetje in zo'n stoofje. Dan eromheen en weer terug. Dus ze was niet zo erg creatief, laat ik zo zeggen.
1: Maar ze kwam dus iedere keer met dat spelletje?
2: Ja, die kwam iedere keer met dat spelletje. Gerry, je moet eens een keer wat anders doen, Gerry. Nee, maar dit ken ik nou goed. En,
1: Want toen bedachten jullie ook zelf de spelletjes nog?
2: Ja. Toen deden we vroeger alles, hè.
1: Ja.
2: Ja. Zaklopen. Ja.
3: Ei op een lepeltje.
2: Ja.
1: Er gaan hier allerlei herinneringen komen er ineens op de spelletjes.
2: Ja, maar ik vind het zo mooi omdat de mensen van de voetbal hier ook zitten. Tegenwoordig kijk naar de besturen. Die zijn hartstikke jong. Ja. En toen ik in het bestuur kwam, toen waren er allemaal oudere mensen. En die gingen, als de optocht was, gingen die met een wagen en daar ging het bestuur op zitten. En die gingen dan naar de oude aanleg doen. Dan gingen ze naartoe om een borrel te drinken. Ja, zo ging dat. Dat hadden ze verdiend. Ze waren zo druk geweest, ze moesten nodig een borrel drinken. Ja.
1: Dat doen ze nu hier in de tent. Maar het bestuur gaat niet meer op een platte wagen.
2: Nee, maar ik vind het zo fantastisch. Zeg maar dat de voetbal en de Oranje Vereniging... het zijn meest jongere bestuurders. En dat die elkaar zo helpen. En er is al eerder even aan orde geweest. Maar als er met de voetbal wat is, een snettoernooi of weet ik het wat... kon de jongens van de Rijvereniging helpen. En andersom, zoals nu, hier ook.
1: Ja.
2: Dat vind ik geweldig.
1: Ja.
2: En dat is een heel sterk punt voor Emst. Want in Epe bijvoorbeeld gaat dat een stuk moeilijker om mensen te krijgen. Maar je moet ze er jong mee betrekken.
1: Dat is het.
2: Ja, gewoon, huppakee.
1: Nou ja, dat gebeurt hier sowieso, want de kinderen van onze bestuursleden... die werken de hele week al mee. Ja. Dus dat is helemaal goed.
2: En dan zie je weer kinderen van bestuurders, zeg maar. Die zijn nu weer in het bestuur.
1: Ja.
2: Die hebben dat virus meegekregen.
1: Nou, als je van de week gezien had met het opbouwen... dan zie je al die
2: mooi.
1: Jongens die meehelpen. Dus die krijgen dat meteen alweer mee.
2: Ja, maar Harry, die gaat nog wel een poosje door, of niet? Hè?
1: Ja.
0: Ik hoor het al, Linda. Meester Brinkman komt langzaam op gang. Maar als die één keer op gang is, dan is het een diesel, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan is het
1: helemaal goed.
2: Ja.
1: Maar wij moeten door.
4: Dit is Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

0: I want to break free. Dat was, dat had u ongetwijfeld herkend. Queen, en wellicht is dat ook weer een idee voor die prachtige top 850... die we gaan uitzenden tussen 21 en 24 december aanstaande. En u kunt daar nog steeds voor insturen. Uw favoriete top 5, die mag u gewoon insturen naar via de mail. Top 850, het RTV794.nl. En ze zijn van harte welkom. Wij gaan ze verwerken in die grote top 850. En die wordt dus aan het eind van het jaar, net voor de kerst, wordt die uitgezonden. Ik begrijp. Ik moet even kijken. Ja, deze zetten we op.
1: Het erfgoed van de gemeente Heerde al meer dan 50 jaar in goede handen.
2: Heerde Museum Villa Jacoba haalt historie naar het heden.
0: En ons vaste item op de donderdagochtend zo rond 11:15. Dat is natuurlijk de historie van de gemeente Epe of de gemeente Heerde. En de ene week is dat ambt Epe en deze week is dat het HHV uit Heerde. En bij ons is aangeschoven Henk Ozika. Henk, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Volgens mij doet hij het goed zo.
3: Ja, ja. Ik ben er in ieder geval.
0: Hey, helemaal op het fietsje vanuit Heerde.
3: Het was mooi weer, dus ik denk op de fiets, binnendoor.
0: Ja, ja, maar jij twijfelde net. Dus schuiven hier ook wat wolkjes over de molenweg in Emst. Maar we houden het wel droog, Mark.
3: Jij zei al van, we hebben ervoor gezeten dat het mooi weer blijft en dat het droog blijft. En als ik dit apparatuur zie, dan denk ik dat het ook wel moet, ja.
0: Ja, dan is dat absoluut noodzakelijk. Ja. Dus, maar goed, dat is
3: wel mooi. Maar wat een knots van een tent hier en wat een feest hier. Hè?
0: Ja, hier gaat weer wat gebeuren. Gisteravond was natuurlijk de opening al. En vanmiddag het officiële gedeelte, Henk. Ja. En ja, dan gaan ze hier echt 3 dagen los, hoor. Dat vandaag, morgen en zaterdag.
3: En zaterdag.
0: Dan zit die bommetje vol, begrijp ik altijd. Ja. Dus jij hebt het van binnen gezien. Daar kom jij niet voor. Jij komt voor een prachtig verhaal. In dit geval is het een aankondiging. Want dit jaar, we hoorden het zojuist, Heerde bestaat 850 jaar. Daar zijn allerlei festiviteiten die daar het hele jaar door al georganiseerd worden.
3: Ja.
0: Met groot succes, begrijp ik. Heel veel interesse en heel veel belangstelling van Heerdenaren. Wapenvelders zijn daar ook, worden er ook veel aangetroffen, begrijp ik. Dus
3: ja, absoluut. Ja.
0: Het is een prachtige dag. Hey, of een prachtig jaar voor Heerde 850. En jullie gaan van het HHV, van de historische vereniging, in Villa Jacoba, midden in het centrum. Een van die 3 mooie villa's in het centrum. Voor de mensen die dat nog niet weten, ga daar eens kijken. Want elk kwartaal, 4 exposities per jaar doen jullie zeker.
3: Ja, in onze, zeg maar tussen haakjes, gewone jaren hebben we 2 of 3 of 4 exposities per jaar. Soms een kleine en soms een hele grote over het hele villa heen.
0: Ja.
3: Maar afgelopen jaar, vanwege 850 jaar Heerden, hebben we een hele grote expositie. En eigenlijk 2 exposities. We zijn begonnen afgelopen jaar met de expositie Heerden 850 jaar tot 1960. En nu, volgende week woensdag, grote opening voor de houten met houten, zeg maar, de genodigden allemaal, is het Heerde 850 jaar na 1960. Dus alles wat er gebeurd is na 1960, wordt in de villa zien, tot en met de toekomst.
0: Okay.
3: Dus er is eigenlijk, het hele pand is opnieuw ingericht. Het hele pand is opnieuw schoongemaakt, nieuw geverfd. En ik was er net nog even, want ik moest nog even wat dingen brengen. En nog even dit en nog even dat. En zo doen we dat met z'n allen allemaal. Maar als je dan ziet hoe verschrikkelijk veel mensen bezig zijn. Jullie hadden het net hier over een grote hoeveelheid vrijwilligers hier. Nou, dat is natuurlijk zonder vrijwilligers kunnen wij ook niet draaien. Zo'n Heerde Historisch Museum heeft zo'n 80, 90 vrijwilligers om dit te kunnen doen. En vanmorgen waren er vast wel 40 bezig om dat allemaal even nog klaar te maken.
0: Ja. Hoe gaat die expositie eruit zien? Een tipje van de sluier, Henk. Want we zijn natuurlijk weer razend benieuwd. We kennen de professionaliteit van de exposities die bij jullie worden ingericht. Ja. En dat zal ongetwijfeld hier ook weer het geval zijn.
3: Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk, en we kunnen een een hele korte wandeling door het pand doen. Maar wat we gedaan hebben is, elke kamer krijgt zijn eigen thema. En we beginnen voorin, als je binnenkomt, met alle bodemvondsten. Dus echt alles wat er gevonden is, maar dan na 1960. Er zijn laatst nog weer opgraven geweest aan de Bonenburgerlaan en bij de Johanneskerk. Nou, al dat soort bodemvondsten die na 1960 zijn gedaan. En dat zijn echt, als je dat ziet, er staan prachtige bekers, er staan hele mooie bijlen. En nou, van alles en nog wat. Natuurlijk, de Venus van Heerde staat er nog steeds, want die is eigenlijk ook na 1960 gevonden. Ja. Maar zo zijn er allemaal bodemvondsten van na 1960. Dat is de kamer, de voorste kamers allemaal. En als je dan verder gaat, dan ga je naar de waterkamer. Nou, daar hebben ze... Er zijn drie ruimtes die worden helemaal door de gemeenteheerder zelf ingevuld. De gemeente wilde graag meedoen om te laten zien wat er in de gemeente is veranderd. Dus er zijn een aantal mensen van de gemeente vrijgemaakt om de expositie in te richten.
0: Okay.
3: En iedereen doet en denkt daaraan mee bij de gemeente. Dus ze hebben drie kamers, drie ruimtes, gaan ze helemaal zelf vullen. Eentje over de... toekomst van de gemeente, met allemaal kaarten, de veranderingen, de nieuwbouwwijken. Daar worden allemaal foto's en daar laten ze allemaal kaarten voorzien hoe dat gaat worden en hoe de toekomst eruit gaat zien. Neem alleen maar de Horsthoeker Eend waar gebouwd gaat worden. En er is een waterkamer, daar staat uitgebreid, is in twee gedeeltes gemaakt. De ene gaat over de hoogwatergeul en wat de hoogwatergeul allemaal heeft teweeggebracht in de gemeente. En de andere helft gaat over het Herenstrand, want ook dat is van na 1960.
0: Ja. Ja.
3: En daar wordt met foto's en heel veel beeldmateriaal laten zien hoe de gemeente dit heeft vormgegeven en hoe die verandering van zo'n snelweg is geweest met zo'n Herenstrand erbij. Want ja, dat is de reden dat het Herenstrand er is.
0: En wat voor invloed dat natuurlijk op het dorp heeft?
3: Zeker weten. Niet alleen maar voor zo'n route die erbij is gekomen door het dorp, maar ook voor het toerisme allemaal. Ja. Dat zie je hier in de Emste, ook met het Emstergat ook. Dat is ook allemaal veel toerisme erbij gekomen.
0: Ja, trekt veel mensen van buiten af aan, omdat het natuurlijk toch hele bijzondere locaties zijn.
3: Ja. Ja, zeker. Mooi. Nou, dat laten ze ook zien. En de activiteiten die daar jaarlijks gedaan worden, neem alleen maar weer de nieuwjaarsduik met de burgemeester voorop. Nou, dat soort dingen zijn er allemaal. En laten ze ook zien met foto's en beeld allemaal. Nou, dan heb je de grote kamer. Daar laat de gemeente zien wat daar allemaal in de afgelopen jaren is gebeurd. De verandering. Er is bijvoorbeeld een hele mooie wand waarin we luchtfoto's hebben van 1970 van de hele gemeente Heerde. Dus ook Veessen, ook Waardveld, ook Vorchten. En daar is een dronepiloot bezig geweest en heeft al die foto's opnieuw gemaakt. Dus je ziet een foto van 1970 en je ziet een foto van 2026 ernaast. Okay. Dat is voor de mensen heel mooi om te zien, want hey, oh, daar staat nieuws, of daar staat dit, of daar staat dat. Ja. Dat kun je dus heel goed zien allemaal.
0: En kun je heel goed zien wat er ook allemaal veranderd is natuurlijk.
3: Ja, dat kun je echt.
0: De drone maakt foto's of is het een video? Is het echt
3: nee, het zijn foto's. Het is echt foto's. Van exact hetzelfde punt.
0: Gelijkwaardig.
3: Ja, echt hetzelfde punt, een foto van het centrum of van het buitengebied en zo, dat allemaal erbij. Dat is ook mooi om te zien.
0: Ja,
3: ja, en bedrijven uit Heerde, de spoorlijn die weg is gegaan van Heerde, allemaal dingen die veranderd zijn na 1960.
0: Ja.
3: Nou, dan hebben we nog een heel mooie, als ik nog even mag, want mijn lijstje is nog niet half. We hebben nog, wat we gedaan hebben is ook, we wilden ook heel graag andere dingen laten zien. Dus we hebben allemaal kunstenaars uit de gemeente Heerde gevraagd om één gedeelte of een plankje of een stukje wand te vullen met hun beelden of met hun schilderijen. Dus we hebben in de notariskamer hebben helemaal omgezet. Er staan allemaal beeldend kunstenaars. En al die beeldend kunstenaars, en dat zijn er bij elkaar nu 8 geworden, hebben allemaal hun eigen werken, 4, 5 werken laten ze zien. Dus iedereen krijgt zo een stukje over hun geschiedenis en over hun beeldende kunst te zien.
0: Ja, precies.
3: En dat geldt ook voor boven, want boven is de schilderskamer van Jan Kleintjes. En daar hebben nu ook weer een 6-tal schilders laten hun kunstwerk allemaal zien. Dus dan krijg je dus de schilderijen allemaal te zien van schilders van deze tijd. Dus we wandelen echt door een stuk geschiedenis heen. Nou, en zo, en dan nog een hele bijzondere kamer. We hadden een serviezenkamer boven, waar echte klededrachten en serviezen stonden. Die is helemaal leeggeruimd, is helemaal geschilderd. Hebben we helemaal veranderd en is nu een sportheldenkamer geworden. Dus het is voor deze expositie hebben we in Heerde veel sporthelden met grote medailles, met Olympische medailles zelfs. Ja. En al die sporthelden uit de gemeente krijgen allemaal een stukje wand of een stukje geschiedenis. Dus we hebben het schaatspak van Gerard van Velden gekregen waarin hij de Olympische medaille heeft gewonnen. Ja. We hebben de records en foto's van Jaco Elting toen hij Wimbledon won. We hebben zo van allerlei sporten. Lisanne Boer, de eenwieler. Een fietser uit Waardveld, foto's. Gerrit Bijsterbos, groot kampioen judo en jiu-jitsu. Allemaal foto's of ze pakken erbij. Dus zo laten we de sporthelden zien uit de gemeente Heerde. Dus we wandelen echt door de tijd en we wandelen van heel vroeger Van echt begin 1960 tot aan de toekomst door de expositieruimte heen. Dus voldoende om te zien.
0: Het is weer een hele bijzondere expositie. Ik ben wel benieuwd wat de toekomst gaat brengen dan voor Heerde.
3: Nou, ik hoop ook dat de toekomst, ja. Maar ja, nou, ik wou zeggen, ik hoop ook dat jullie komen om nog een keer te kijken. Maar de toekomst, ja, de gemeente heeft zijn best gedaan om te laten zien dat wat er nu in bepaalde woonwijken is, of dat in Waardveld is, of dat het een kleine nieuwbouwwijk is in Vees, of dat het in de Heerde zelf is, van hoe gaat dat er nu eruit zien? Wat willen we eigenlijk daar? Waarom doen we dat? Want er moet gewoon gebouwd worden, want er is gewoon veel vraag naar woningen en vooral naar kleine woningen. Dus een Horsthoeker Enk laat ze dan ook zien van dit gaat er ongeveer komen. Maar de plannen zijn nog allemaal zo prematuur. Dus het is nog een beetje lastig om te laten zien wat het nou precies wordt. Maar de kaarten laten precies zien. Hier gaat het komen. Daar komt de ontsluitingsweg. Dat gaat de wijk worden. Nou, zo hebben ze dat. Zo laten ze dat soort toekomst zien. Dus leuke dingen allemaal.
0: Heerde zit in ieder geval niet stil, Henk.
3: Heerde zit helemaal niet stil. En wij helemaal niet de laatste weken met al die vrijwilligers.
0: Dat geloof ik. Ja. En jij ziet die toekomst voor Heerde in ieder geval vol vertrouwen tegemoet.
3: Ja, dat ook. En zeker als je ziet zo'n geschiedenis van Heerde. Kijk, ik zeg elke keer wel, de geschiedenis begint vandaag. Dus alles wat er gisteren gebeurd is, dat willen we zien, dat willen we bewaren. Dus we krijgen ook nog steeds heel veel mooie giften, of uit erfenissen of wat dan ook. En zo bouwen we natuurlijk constant door aan de geschiedenis van de gemeente Heerde. Met alles erbij.
0: Wat willen we nog meer? Wat was het weer een mooi verhaal.
3: Ja.
0: En dat belooft in ieder geval ook. Want je hebt nog niet verteld wanneer de opening van de expositie plaatsvindt.
3: Ja, volgende week woensdag hebben we de opening. Woensdagavondmiddag met de genodigden. Volgende week donderdagmorgen hebben we, omdat we een hele grote groep vrijwilligers hebben en supposten, doen we een speciale opening voor de vrijwilligers en de supposten. En vanaf vrijdag is de expositie geopend tot en met, en dat hebben we een beetje doorgeschoven, tot en met eind januari, om zo de tijd te geven om daarheen te gaan. En dan gaan we volgend jaar bouwen naar weer een nieuwe grote tentoonstelling in 2027 alweer.
0: Dus officieel vanaf volgende week vrijdag, dan hebben we het alweer over 4 september.
3: Klopt.
0: Dan vindt de expositie plaats.
3: Ja, dan
0: de tweede expositie al in het kader van Heerde 850.
3: Ja.
0: Heerde vanaf 1960 tot toekomst.
3: Tot in de toekomst, ja.
0: Het Heerder Historisch Museum, Villa Jacoba. Daar kunt u het allemaal vinden. Henk Osinga, dank je wel voor jouw traptocht hier helemaal naar Emst op het fietsje.
3: Ja.
0: Goeie reis terug.
3: Dank je wel.
0: Dank je voor je komst.
3: Ja, dank je wel.

0: Stanley hoort u en Two Times vanaf het Amsterfeest wat vanmiddag zo ongeveer rond 2 uur in ieder geval echt helemaal losgaat. Omdat dan de officiële opening plaatsvindt hier in die grote tent aan de Molenweg. Ik zie dat jij inmiddels weer iemand bij jou aan tafel hebt zitten, Linda.
1: Ja.
0: En dan moet ik even kijken of ik de juiste persoon ook hier op papier heb staan. Maaike van Os.
1: Ja, Maaike van Os.
0: Die zit bij.
1: En Giesel Valk, die zijn met z'n tweetjes.
0: Speeltuinvereniging. Onlosmakelijk verbonden met Emst natuurlijk. En ook met dit Emsterfeest, toch?
1: Ja, absoluut. Want jullie doen mee aan de optocht.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Al voor de, hoeveelste keer? Ik kan me heugen, denk ik, dat we sinds ik bij de speeltuin betrokken ben, altijd met de optocht heb meegedaan. Dus,
1: En sinds wanneer ben je bij de speeltuin betrokken?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk vlak nadat ik in Emst kwam wonen, dus dat zal een jaar of 16 zijn, denk ik inmiddels.
1: En altijd meedoen met de optocht?
2: Ja, volgens mij hebben we geen editie overgeslagen.
1: En waarom is het zo leuk om mee te doen met de optocht?
2: Ja, het feest op zich is natuurlijk de aanleiding al. En met elkaar iets maken, creëren, wat je dan weer laat zien in het dorp. Ja, dat is gewoon leuk om te doen. En vooral met elkaar te doen, dat is het gezelligst. De voorpret is vaak beter dan het
1: dan
2: feest zelf, zeg maar. Ja,
1: ja.
3: Oh. Terug naartoe, hè?
1: Ja, precies. Dat is het. Dat is het. En hoe gaat het dan met een idee vormen? Ik bedoel, je gaat bij elkaar zitten en dan, hoe kom je steeds op een idee?
3: Nou, dat is wel heel erg lastig.
1: Jan, heb je Maaike haar microfoon openstaan? Ja, oké. Okay.
4: Goedemorgen.
1: Ja.
4: Dat is eigenlijk echt heel erg lastig ook. We hebben heel veel mensen natuurlijk die samenwerken met de optocht, maar ook heel veel ideeën. En het ene is wat ambitieuzer dan de andere. En dit was ook een heel ambitieus idee, maar het is echt wel heel leuk geworden. We gaan echt knallen, maar het is echt een idee bedenken, dat is echt ook wel heel erg lastig. Ook met heel veel voorbereidingen, maar ook wel heel veel voorpret. Dus het is echt wel...
1: Ook als je zoveel jaren meegedaan hebt, dan heb je al zoveel dingen gehad. Dat is natuurlijk ook moeilijk om dan iets te bedenken.
4: Ja, zoveel verenigingen die allemaal ideeën hebben. Dus dan hebben we een idee. Oh nee, dat heeft die al een keer gedaan en die heeft zus gedaan. En die hebben zo'n uitvoering eraan gegeven. Dus dat is altijd wel heel erg wel lastig. Maar het is weer elk jaar gelukt.
1: En mogen jullie er nu al wat van zeggen of moet het geheim blijven tot zaterdagochtend?
2: Nou ja, het is een spreekwoordelijk slot voor ons als bestuursleden, hebben we een beetje bedacht. Dus we hebben een slot gebouwd.
1: Een slot? Voor jullie is het het slot?
2: Het slot van de speeltuin. En dat is een beetje de kwinkslag natuurlijk. Maar het slot wordt bewaakt door ridders. En het is overvallen door draken. Nou, en er is een beeldschone prinses die op het slot zit en die moet bevrijd worden. Dat is een beetje het verhaal.
1: Ah, het is gewoon een sprookje.
2: Ja.
1: Ja, wat leuk. Nou, ik heb een heel klein beetje mogen zien al, maar het zag er mooi uit.
4: Ja, we zijn er ook ontzettend druk mee geweest.
1: Ja, dat kan niet anders. Dat wat ik zag liggen, dacht ik zo. Ja. Wanneer begin je dan met...
4: We zijn echt heel vroeg begonnen, echt in januari volgens mij al.
1: Oh.
4: En dan zeker 1 keer in de week een avond met z'n allen aan de klus. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen activiteit al. Dus het is altijd een beetje passen en meten van wie kan komen en wie er aanwezig zijn. Maar we hebben echt heel wat moois met elkaar gemaakt.
1: Zo.
4: Ondanks dat het
1: maar
4: heel veel werk
1: dan
4: was.
1: Maar dan ben je bijna, meer dan een half jaar ben je met elkaar. En de laatste weken waarschijnlijk iets meer.
4: Net even wat meer. Even die puntjes op de i. En toch even wat dingen die blijven liggen. Of dat je denkt van, komt wel. Ja, dan moet je toch even keihard aan de bak.
1: Ja, maar hij is klaar.
2: Hij is klaar, ja. En we hadden vorig jaar een ambitieus thema met Sesamstraat. Dat we dachten, we gaan die poppen allemaal even namaken.
4: Ja.
2: Maar dat viel op zich vies tegen. Maar aan de andere kant kregen we er ook wel weer nieuwe zin van. Dus dit jaar dachten we, we gaan dat nog een keer doen. Alleen dan beter, hopen we. Dus,
1: en is gelukt?
2: En we vinden zelf dat het goed gelukt is.
1: Oh, goed zo.
4: Ja, we hebben echt heel ons best gedaan. En het is echt heel mooi geworden.
2: Ja.
4: En ook gewoon als het iets niet zin, dan gingen we gewoon weer opnieuw. En dan... Alles eventjes.
0: Dit is...

0: denk ik best wel wat willen en kunnen doen.
1: Ja.
0: En ja, het is natuurlijk een beetje spannend en onbekend. Dus ja, ik snap ook wel een beetje de terughoudendheid. Maar we hebben wel een hele leuke club, denk ik, die opgestaan is en die wel met ons wil komen praten. Maar kan natuurlijk altijd meer.
1: Precies.
0: En altijd ook anderen. Want dit is wel een club met allemaal kinderen op de sprengen. Ik zou het ook heel leuk vinden als er weer mensen zijn met kinderen op het mosterdzaadje of de school met de Bijbel. Die dan aankomen sluiten en hun activiteiten ook willen organiseren. Dus ja, wij hopen toch wel op een leuke, gezellige club die dit samen wil oppakken.
1: Dus jullie hebben wel oproepjes gedaan. En daar zijn dus een aantal mensen wel die gereageerd hebben en gezegd hebben, nou, we willen daar wel mee aan de slag.
0: Ja, die zijn wel heel enthousiast. En die hebben ook wel hele leuke ideeën geopperd. Dus ja, daar zijn we wel heel erg blij mee. Maar ja, daar moeten we nog mee praten natuurlijk. En misschien dat ze dan denken van, het is toch een beetje te spannend of te veel. Terwijl het eigenlijk heel erg meevalt. Het is vooral erg leuk. Vooral heel gezellig en het verbindt elkaar.
2: Vooral dat. En stiekem hopen we dat ze heel hard gelijk ja zeggen. En van onze stokje gaan overnemen.
0: Precies, zeg maar. We hebben nu gewoon die warme overdracht nog. Nu zijn we er nog. Dus we kunnen elkaar dingen leren en helpen. En laten zien. Ja, het is natuurlijk niet allemaal in beton gegoten. Iedereen kan zijn eigen invulling eraan geven. Maar het is wel handig. Denk je dat nu we er nog zijn dan samen
1: natuurlijk,
0: op te pakken.
1: Ja, natuurlijk. Om dat met elkaar te kunnen doen. Dan kun je het nog even meedraaien en dan kun je het uiteindelijk. En het mooiste is natuurlijk dat het mensen zijn die ook gewoon de kinderen hier op de basisschool hebben zitten.
0: Ja, dat is helemaal leuk.
1: Dan heb je de link ook meteen met school.
0: Ja, dat is heel leuk.
1: Ja.
2: Ja, we merken zelf dat we de kinderen niet meer op de basisschool hebben. En daarom ook de verbinding een beetje missen met de jongere ouders. En vooral de ouders die dus echte kinderen nog net in de kleuterklas hebben zitten.
1: Ja.
2: Want dat is het mooiste, want dan heb je natuurlijk een lange carrière, zeg maar, nog te gaan.
1: Precies, dan kun je een aantal jaren meedraaien nog. Ja. Spannend, maar het geeft dus hoop. Er zijn dus mensen die al wel gezegd hebben, nou, dat willen we. Als mensen dit nou horen, want ik ga ervan uit dat heel veel Amsterdenaren luisteren, hoe komen ze met jullie in contact als ze dat alsnog willen?
0: Nou, op onze internetsite staan sowieso onze contactgegevens. Mijn telefoonnummer, Jezus nummer, alles staat erop. Dus iedereen kan ons gewoon bellen. Maar misschien vindt het spannend. We kunnen ook een appje sturen. Ook allemaal prima. E-mailadres staan bekend. Dus neem gewoon op elk moment contact met ons op. We zijn hier vanavond in de tent. Spreek ons in de tent aan.
1: En kijk zaterdag even naar een slot wat voorbij komt.
2: Het slot van de optocht, ja.
1: Hartstikke mooi.
2: Ja, en speeltuinems.nl, de website waar alle informatie staat. En op Facebook zijn we ook al veel te vinden. Dus
1: helemaal goed. Jezo, Maaike, dank je wel.
0: Heel graag gedaan. Jij bedankt.
3: Dit is Brunch, een programma van Linda Seinstra en Jan Berens.

0: You Up in de pin-up club van heel wat jaren terug alweer. Maar het is wel zo'n... Het is wel zo'n nummer waarvan je zegt van nou, dat geeft gelijk wat sfeer in zo'n tent. En dat zal ongetwijfeld de komende dagen ook gebeuren. Sterker nog, dat is eigenlijk gisteravond ook al een beetje het geval geweest. En wie daar verantwoordelijk voor waren, die zitten nu recht voor jou, Linda.
1: Ja.
0: De drie mannen van het feesttrio.
1: Het feesttrio, ja. Nou, we hadden jullie ook zo laat mogelijk gepland vanmorgen. Want ik denk gisteravond optreden in de tent. En niet iedereen is gewoon keurig meteen naar huis gegaan. Dus nou ja, 11:45 denk ik, dan moet jullie lukken. Want het feesttrio. Chesney, vertel even. Wat is nou het feesttrio?
2: Nou ja, een bult ongeorganiseerde rotzooi op podium. Nee. Nou ja, drie jongens die de tent goed op de kop kunnen zetten, dat bent we. Dat, en dan, zoals gisteravond ook, van boerenrock tot 80s, happy hardcore, 90s, alles komt er doorheen. En zo hard mogelijk de mensen proberen mee te laten zingen.
1: Want Sven, hoe moeten mensen zich daar voorstellen? Zijn jullie dan, zijn het DJ's of wat? Mensen die bijvoorbeeld niet in de tent geweest zijn gisteren?
3: Ja.
1: Heb je de microfoons openstaan, Jan?
4: Bijna. Ja. Nee, nou, wij zijn eigenlijk geen drive-in disco DJ's. Nee, we zijn wel echt een DJ-act, denk ik. Die gewoon een hele show klaarmaken en ja. Daar zo, proberen we zoveel mogelijk feestelijke nummers in te houden. Maar dat, zoals Chesney zei, gaat van genre tot genre. Maar wel allemaal soepel, denk ik. En we proberen vol enthousiasme
1: stemming
4: daar te staan.
1: Stemming te brengen in de tent.
4: Ja, precies.
1: Rinse, maar hoe kwam dit zo? Want jullie bestaan nog niet zo heel lang.
3: Nee, ik denk dat dit... dit is een jaar nu, denk ik ongeveer.
4: Ja, anderhalf jaar.
3: Ja, we begonnen zijn bij een toneelavond waren we... En, ja, we zaten na die tijd wat te drinken met Salle.
2: Zal ik weer eens niet.
3: Zal ik weer eens niet.
4: Dat blijft erin.
3: Nou ja, goed. En toen kwam de Oranje Vereniging dat ze een act moesten hebben in de Hezenbrink voor een avond. En toen hebben ik en Chesney voor de grap zeiden van, dat kunnen wij nog wel eens doen. En we hadden vroeger een beetje, gaven ons de mensen ons de naam Chef en Bruno. Ja, dat waren een beetje bijnamen. Hoe het is ontstaan, Joost mag het weten. Maar het kwam Chef en Bruno. En bij die toneelavond, daar kwam was Sven ook. Ja. En we hadden het er zo over. En Sven die zegt, maar jongens, dit lijkt mij ook wel. Ik doe met jullie mee. Nou ja, dan moet je nog weer een bijnaampje bedenken. Ja, wat ruimt er aan Chef en Bruno? Nou, uiteindelijk is het Chef Bruno en Uno geworden.
4: Ja.
3: En zo is het een beetje...
1: En zo zijn jullie dat feesttrio begonnen. Maar, ja. maar bedenk je dan ook met elkaar van, nou gaan we ook serieus. Nu gaan we echt... proberen overal op te treden.
2: Dat moment moet nog komen.
3: Nee.
4: We hebben vorig jaar de stap gemaakt om bij een boekingsbureau te gaan zitten. En ik denk dat we vanaf dat moment wel echt serieus aan de weg aan het timmeren zijn. En ook echt wel met een doel voor ogen.
1: Want jullie hebben het afgelopen jaar al heel wat optredens gehad, toch?
3: Ja, ik denk dat we een stuk of 13, 14 hebben gedaan al.
4: Ja, afgelopen maand 5 stuks maar liefst mogen verzorgen. En dat waren de mooiste, denk ik.
1: Ja. Want vertel, wat zijn dan de mooiste?
3: Ja, het mooiste is denk ik, tenminste, als ik een beetje voor mezelf spreek, misschien ook over jullie, het laatste uurtje. Een tent afsluiten, dat een band de hele tent al een beetje heeft voorverwarmd. En dat we om 12 uur komen en even een laatste uurtje van 12 tot 1.
1: Even,
3: nog even alles op de kop zetten en nog even flink knallen. En dan, dat zijn denk ik wel de mooiste optredens.
4: Ja, dan krijg je ook het meeste van het publiek terug, zeg maar. En je gaat meteen vol gas, dus je kan al je energie geven.
1: Precies.
4: Wat je hebt. En dat komt
1: en
4: ook
1: zoals
4: wel
1: gisteravond
4: uit.
1: Is het anders, want dan moet je de hele avond en dan moet je het publiek zelf een beetje opbouwen.
3: Ja, ik denk vooral de eerste anderhalf uur, mensen komen net binnen, dus dat is allemaal nog een beetje tam. En ja, er moet nog wat in natuurlijk, dus ja, dat is... Dus je moet eventjes, anderhalf uur is dat flink doorbijten dan even. En vaak zijn er altijd wel mensen die meteen vanaf het begin al aanslaan. Nou ja, en dan... Dat geeft voor ons alweer energie. En dan het laatste uurtje, dat gaat heel snel. En dat is heel makkelijk. Dat hoef je weinig aan te doen.
1: Oké, want hoe was dat gisteren, Chesney? Hier zo in de tent?
2: Ja, toch wel fantastisch, zo'n thuiswedstrijdje. En inderdaad, wat Rins net al zei. Het is altijd even door die zure appel heen buiten. Maar goed, inderdaad. Vanaf het begin al, dan gaan er een paar die gaan inhaken. En dan doet de buurman weer mee. En zo gaat het verder en verder en verder. En dan inderdaad bewaren we vaak het beste voor het laatste. En dat is gewoon een uurtje lang alles geven en volop erop knallen, zeg maar.
1: Maar ik zou juist denken dat het eng is om... Want dit zijn wel allemaal je eigen dorpsgenoten en je familie en je vrienden. En is het dan niet moeilijker als dat je bijvoorbeeld ergens in Lutjebroek staat... en denkt, maakt niet uit wie er in de tent staat.
3: Nou, toevallig dat we het er gisteren nog een beetje over hadden met z'n drieën, net voor die tijd. Ja. En we zeiden van, de energie in de schik moest nog een beetje komen. En ja, dat komt misschien dan toch wel omdat je... Ja, een thuiswedstrijdje. Het zijn toch mensen die je kent. Toevallig we gisteren zeiden, we gaan liever dan naar Boer of zo. Dat s'avonds of nachts. Ja. Dat is dan makkelijker.
1: Ik kan me dat voorstellen. En mensen verwachten wat van je. Hè? Want we kennen jullie, dus dat is, misschien ligt de druk dan ook wel ietsje hoger.
3: Ja, we waren hier vorig jaar, toen waren we net bezig. Ja, je hebt nu een aantal optredens gehad. Dus we hadden best wel wat ervaring opgedaan, denk ik nou. En de video's die online zijn gekomen, die... Ja, die representeren ook alweer wat van jezelf. Dus ja, we moesten wel gisteravond moesten we er wel echt aan. Toen zeiden we van, nu moeten we het wel laten zien. Want anders dan komen we niet goed.
1: En Sven, jullie hebben ook een officieel boekingsbureau waar je bij betrokken bent.
4: Ja, klopt.
1: Dus het is niet iets wat jullie... We kunnen jullie niet zo even bellen
4: Je kan ons bellen, maar dan geven wij weer het volgende telefoonnummer door, zeg maar.
1: Oké.
4: Maar
1: zo serieus is het al.
4: Ja, dat klopt. Ja, het... is wel mooi serieus. We zijn ook serieus daarin, zeg maar. We willen wel het beste resultaat voor de mensen, een leuke avond.
1: Ja.
4: En voor ons een hoop plezier.
1: Ja.
2: Ja, want het is wel mooi, want we zitten dan bij Bureau voor Muziek, inderdaad. En wat we net over hadden, dat is een bureau die geeft je toch weer kansen waar je anders zelf nooit op was gekomen. Inderdaad, dat je dan zo in Boerenharen, Lettelen, Wachtem, Empen, noem maar op, dat je daar toch wel weer staat. Dat is allemaal wel echt dankzij het boekingsbureau die dan daar ons wel neerzet.
1: Precies, dat ook jullie steeds promoot en zegt van nou, ik heb nog drie jongens, ik heb nog een heel leuk feesttrio, die kunnen we nog wel even inzetten. We kunnen niet live in de uitzending even iets laten horen, hè? Want jullie hebben je geluid en alles niet hier. Het was toch leuk geweest?
2: Ik denk als je de luisteraars wil behouden.
1: Je kan je gang gaan.
2: Ja.
0: Ik wou net zeggen. Jeetje. Laat maar zien dan. Maar.
3: Ja, we hebben nog een beetje schorre keeltjes.
0: Maakt niet uit,
3: goed, denk ik.
0: Maakt niks uit.
2: De zon die zakt. Ik denk als ik daar nu aan ga beginnen, dat die kijkcijfers een heel beeld gaat halen.
4: Ja, dit is wel ons eerste nummer.
1: Zie? Oh, nou,
4: de nieuwe is in de maak.
1: Hey jongens, dankjewel. En succes verder.
4: Yes, jullie bedankt.

Het is wel een kort plaatje, jongens. Hij had wel iets langer gemogen, toch of niet? He? Oh ja, ja precies. Ja. Dat is een commerciële gedachte hierachter. Ja. Koop je de volgende plaat hier. Heel goed. Het feesttrio en het boerenfeest. Gisteravond stonden ze hier live bij het Emsterfeest. En deze staat er zaterdagavond om 11:15. Een uur lang met Jody Bernal. En Kissy Geno.

0: denk aan het succes van pak een beet 30 jaar geleden. En hij teert er nog steeds bijzonder goed op. Jody Bernal en Kessy Keno. Morgenavond. Nee, niet morgenavond. Want zaterdagavond.
1: Nee, zaterdagavond.
0: Dat is de slotact op het feest.
1: Ja, het allerlaatste.
0: Coverband Empire zie ik hier staan. En dan om 11:15 Jody Bernal. Hey Linda, jij staat hier nou naast me. Want het loopt alweer tegen 12. Dat betekent dat de uitzending er eigenlijk alweer bijna op zit.
1: Ja.
0: Hoe beleef jij dit Emsterfeest nou deze dagen? Ook van 's morgens vroeg tot 's avonds laat?
1: Ja. Ja, dus echt een feestje. En, maar vooral met elkaar, met die Oranje Vereniging. Daar zijn er een aantal van aan het woord geweest vanmorgen. Maar met elkaar hebben we ook gewoon zo ons feestje. En het is inderdaad 's morgens vroeg beginnen en de hele dag hier staan. En het gaat tot 's nachts heel laat door. Ik zeg al, ik lag vrij op tijd op bed om 1:00. Maar ik kwam hier vanmorgen en zag dat alle afwas van gisteren al weggewerkt was. Dus vannacht is er echt nog een groepje ook nog heel druk geweest daarmee. Dus ja, dat hebben we ook. Maar goed, het is een paar dagen.
0: Die jongens die blijven hier in de tent, hè? Want die slapen. Oh. Er slapen er een aantal die dachten van, nou, we hebben toch niks te doen.
1: Nou,
0: laten
1: we
0: maar even gaan afwassen.
1: En er staat enorme apparatuur in de tent, hè? Er staat voor een vermogen
0: uiteraard.
1: In die tent.
0: Ja,
1: dus je kan de tent ook niet zomaar achterlaten.
0: Nee.
1: Dus
0: nee.
1: Daar moeten mensen bij blijven om dat in ieder geval veilig te stellen.
0: Ja. Hey, wat is nou jouw hoogtepunt hier bij dit Emsterfeest? Heb jij voorkeur of zeg je van, maar het is gewoon elke avond. Het gaat niet zozeer om dat wat ik
1: nee,
0: hier kan zien.
1: Nee, ik heb niet
0: het
1: iets in het programma waarvan ik denk, oh, daar verheug ik me zo verschrikkelijk op. Of daar kijk ik zo naar uit. Ik vind gewoon hier staan
0: het is
1: en al
0: Michael,
1: die mensen tegenkomen.
0: Het is geen Michael Bublé, bijvoorbeeld.
1: Nee, daar ga ik dan speciaal voor naartoe. Nee, dit is gewoon iedereen zien. De allerlei bekenden zien, met elkaar praten. En waar ik van kan genieten is dat er s'avonds de band optreedt. En die hele tent vol is en iedereen aan het dansen is. En dat vind ik mooie momenten.
0: Het is weer de jaarlijkse reunie in Emst eigenlijk.
1: Precies.
0: Heel Emst, dat zie je aan meester Broekhoff.
1: Broekman
0: was het, ja. Ja, jij hebt hem gehad, ik niet. Maar meester Broekman, die ook... Ja, gewoon hier vanochtend eventjes bij ons aanschuift.
1: Ja.
0: En dat doen vele Emstenaren. Die zijn verhuisd. Die zijn op wat voor manier ook zelfs naar het buitenland, hoor ik wel eens.
1: Precies. En wel terugkomen nu dit weekend. Ja.
0: En dan zijn ze er weer, hè?
1: Ja.
0: Gewoon 3 dagen even helemaal uit je bol gaan. Nou, dat kan hier de komende dagen in ieder geval. Vanmiddag nogmaals is de officiële aftrap. We staan hier lekker in het zonnetje. Ik heb het idee dat ik in de nek verbrand ben.
1: Ja, de zon wordt ook heel fel eigenlijk nu, hè? Dus het wordt lekker warm.
0: Ja, het is een beetje bij het broeierig af. Er wordt vanavond toch wel wat noodweer verwacht.
1: Ja.
0: Maar dan kunnen jullie je wel hebben, toch?
1: Dat hoop ik.
0: Ja. Nou,
1: en ik hoop gewoon stiekem dat het een heel klein beetje voorbij waait. Dat weet je nooit.
0: Nee, precies. Dat is het ook weer. Het is leuk om er naar uit te zien en dan het mee te maken. Maar volgens mij ben je zaterdagavond ook weer blij als dat
1: helemaal
0: te druk is.
1: Helemaal munt. En zondag liggen we ook alleen maar de hele dag een beetje gestrekt. Dan komt er niet zoveel uit ons.
0: Kan ik me iets bij voorstellen. Hey, we draaien er nog één, want het zit er weer bijna op.
2: Hallo, I'm Giuseppe. I got something special for you. Ready?

0: Joe Dolce en Shut Up Your Face. En iedereen gaat naar huis toe. Even een hapje doen. En wij stoppen er ook mee, Linda. Het zit erop. Het is inderdaad bijna 12 uur. En dat betekent dat het er voor vandaag op zit. Eigenlijk kunnen we alleen nog maar zeggen, het was weer een heerlijke uitzending. Dat gaat altijd heerlijk spontaan hier in Emst. En nou, we hebben het weer met heel veel plezier gedaan, toch?
1: Ja, zeker weten. En volgende week weer, hè?
0: Volgende week hebben we weer een ja, en ook een hele speciale weer. Volgende week zitten we in Wapenveld, bij Reobot. Dat is weer een hele andere ambiance, een hele andere sfeer. Maar ik denk ook weer heel erg leuk. Ja? In verband met het 50-jarig bestaan van woonzorgcentrum Reobot in Wapenveld zijn we daar volgende week donderdag van 9 tot 12. Voor nu zeggen we tegen Emst heel veel plezier de komende 3 dagen. Geniet er weer van. En wat ons betreft graag tot de volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
1: Het NOS-journaal.
3: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
4: Oost Veluwezoom.
3: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
4: De muziek.
3: Van Oost Veluwezoom.
5: Let's count this one down. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1.

0: trap in.
1: En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zoom.
0: On the road again met Henk Henkelman.
2: Ja, beste mensen, met Henk Hekkerman. Goedenavond en welkom bij On The Road Again. Vanavond, ja, ga maar even zitten. Vanavond de laatste live-uitzending voor de zomerstop. En die zomerstop, die duurt eventjes. Ik ben de komende weken met vakantie. En daarna, ja, vakantie hier, vakantie daar. Een beetje weg, een beetje waar, daar. En, ik ben er 1 september weer met een nieuwe live-uitzending van On The Road Again. En dan hebben we het over die tijd, aflevering 146. Maar vanavond gaan we eerst nog 145 doen. De laatste uitzending voor de zomerstop dus. We hebben 2 uur vol rock, indie, Americana, blues en een paar mooie muzikale ontdekkingen voor je klaarstaan. Van de Birds, zoals je hoorde, Tom Petty, tot de Foo Fighters, Bywater Call en Radiohead. Dus leun maar lekker achterover. En zet het volume een tikje hoger en geniet van de muziek. Want dit is On The Road Again. We begonnen dat eerste uur met The Birds, Turn, Turn, Turn, 1965. De tekst is vrijwel volledig gebaseerd op een passage uit het Bijbelboek Prediker. Ook muziek gezet door volkszanger Pete Seeger. En met hun karakteristieke 12-snarige Rickenbacker geluid hielpen de Birds de folk rock wereldwijd op de kaart zetten. Gisteren kreeg ik een appje van of ik kon beginnen met en eindigen met de show met een plaat van David Bowie, This Is Not America. Nou, ik kan hem gerust draaien om mee te beginnen en te eindigen. Dat werd zelfs mij een beetje te gortig, maar we gaan hem draaien hoor. This Is Not America, een single van de Britse zanger natuurlijk David Bowie en de Amerikaanse jazz fusion band Pat Metheny, groep uit 1985. Die plaat die is geschreven voor de spionagefilm The Falcon and the Snowman. En wat maakt die plaat nou zo dat die aangevraagd wordt? Hij wordt veel gedraaid op dit moment. Hè? Natuurlijk door de politieke teleurstellingen, het morele verval van het verlies van de Amerikaanse droom. En David Bowie schreef de songtekst toen al nadat hij een vroegere vertoning van de film The Falcon and the Snowman had gezien. En die film die moet je maar eens gaan kijken. Op verzoek van Johan Peters. David Bowie. We gaan beginnen met de show.

Een mooie plaat was dit van David Bowie. This is not America. Op verzoek van Johan Peters. De North Sea Pleasure Club is een bijzondere roots en Americana band met een diepe artistieke geschiedenis. Het hart van de formatie wordt gevormd door het vaste duo Charlie Copeland. Die is verantwoordelijk voor de zang en de gitaar. En de bekende pedal steel gitarist Nildo Orso. Onder andere bekend van de Chelsea Drugstore. Mocht je die niet kennen, dan weet ik het ook niet meer. De muziek van de band die balanceert een beetje tussen de traditionele Americana country-invloeden en de filmische rock. Recensenten vergelijken hun meeslepende songteksten en sound regelmatig met de melodieuze gitaarrock van Tom Petty en de poëtische, expressieve beeldspraak van de net weggezoomde David Bowie. De nummers zitten vaak vol nostalgie, rauwe emotie en verhalen over liefde en verlies. Dit is van hun nieuwste album A Wild Boy, The North Sea. Hoe gingen ze ook alweer heten? Die dus. The North Sea Pleasure Club, A Wild Boy. De muziek bleef hangen, ik bleef hangen, maar dat maakt niet uit.

Ja, ja, dit waren dus die North Sea Pleasure Club met Wild Boy. Nee, die horen we daarvoor. En dit was Third Eye Blind, ja, Losing a Whole Year. Die Amerikaanse rockband die in 1993 werd opgericht in San Francisco. En na jaren van wisselingen in de bezetting in de vroege en midden jaren 90 tekende het songwriting duo Stephen Jenkins en Kevin Cadogan, ik weet niet waar hij vandaan komt. In 96 nu is een grote plaatcontract bij Elektra Records. Die band die bracht in 1997 hun titeloze debuutalbum uit. Je luistert nog steeds hier bij Force Video Zone naar On The Road Again. En dan gaan we lekker indie, pop, rock, blues en Americana draaien. En dat doen wij tot 10 uur vanavond. En de volgende plaat is Fade Out, Sweet Spirit, afkomstig van het album A Moon Shaped Pool uit 2016. Een van de meest ingetogen en emotionele platen van Radiohead. Het nummer wordt gedragen door subtiele pianoklanken en strijkarrangementen, terwijl Tom York zingt over loslaten, veranderingen en vergankelijkheid. Veel fans beschouwen het album als één van de mooiste en meest persoonlijke werken van de band.

Het was natuurlijk Tilly Dan met The Dirty Work, verschenen in 1972 op hun debuutalbum Can't Buy a Thrill. Opvallend genoeg wordt de leadzang hier niet verzorgd door Donald Fagen, maar door David Palmer. Dat nummer groeide uit tot een van de bekendste songs van Tilly Dan en laat al vroeg de unieke combinatie horen van rock, jazz en verfijnde popsongs waar de band later zeer beroemd mee zou worden. Burning Rope is een Britse rockband die invloeden uit klassieke rock, blues, progrock combineert. Flow, het nummer dat klaar staat om zo te draaien, komt van het album Burning Rope uit 2014 en laat horen waarom de band wordt gewaardeerd om zijn sterke melodieën en uitstekend gitaarwerk. Een nummer dat moeiteloos balanceert tussen kracht en finesse. Zeg ik nou 2014, nou, dat moet 2026 zijn, hè? Want dit is gloedje nieuw. De nieuwe Burning.

De Romantics. Het zal begin jaren 80 zijn, 1980 denk ik, dat ik de Romantics voor het eerst gezien heb. En wel, hier niet zo heel ver vandaan. Nou ja, een beetje de andere kant op. In Lochem tijdens het Hemelvaartsfestival wat daar altijd gehouden was, kwam ik in aanraking met die Romantics. Deze power pop klassieker verscheen in 1979 op het album The Romantics. Opmerkelijk genoeg was het nummer aanvankelijk geen grote hit, maar het groeide later uit tot een van de bekende feest- en rocknummers. De energieke gitaarriff en de mondharmonica. Mondharmonica. Die maken het direct herkenbaar. Move Over verscheen in 1971 op het postuum uitgebrachte album Pearl. Het nummer laat Janis Joplin op haar krachtigst horen. Rauw, energiek en vol emotie. Pearl groeide uit tot haar succesvolste album en bevat ook nog eens de klassieke Me and Bobby McGee. Maar dit is Move Over.

0: Chaplin. Move over. Ik zat nog een beetje in die geschiedenis van dat roemruchte Lochem Popfestival te bekijken. En daar kwam ik dit tegen. Dat was ik 1979. Ik ging eigenlijk voor die band naar Lochem toe. Thin Lizzy zou daar komen. En dat jaar zal er een zijn van roddels, afzeggingen en legendarische vervangers. Nou, de grote afzegging in die jaren was dus Thin Lizzy. Ze zouden een van de hoofdacts zijn op dat festival. Alleen de bandleden hadden echter geen zin om op te treden, maar incasseerden toen wel nog 75.000 gulden. De Roadies lieten het podium vervolgens afkeuren, waardoor de band niet kwam opdagen. De vervanger, omdat Thin Lizzy op het laatst afzegde, moest de organisatie direct op zoek naar iemand die daar wel wilde staan. En dat werd toentertijd niemand minder dan Herman Brood. En later kwam ook nog eens een keer Nina Hagen ten tonele. En zijn optreden werd uiteindelijk nog enthousiaster ontvangen dan Thin Lizzy ooit had gekund. Ik heb eens even hier in de bibliotheek gedoken. En daar kwam ik deze track tegen. Carrie Moore and Friends. Ook een legendarisch Thin Lizzy member, zullen we maar zeggen. En hij gaat één nummer draaien in twee verschillende uitvoeringen. Hij gaat zelf vertellen hoe hij dat gaat doen.
1: I'm gonna take it down a bit this time. There's two versions of this song, yeah? There's the slow version and the fast version. Goes like this.

Don't Believe a Word. Was dat? Gary Moore. We gaan naar het nieuws van 9 uur en dat doen we met de volgende plaat. Als je gaat zoeken op Goose en de band, of die band heet zo, en naar het album Big Modern, ja, dan kom je twee bands tegen. Een Belgische en een Amerikaanse band. En ik ben er nog steeds niet uit welk nummer ik hier heb. Hè? Zo makkelijk is AI. Je gooit er wat in, er komen twee bands uit. Die hebben het gelijkgenamige album uitgebracht. Alleen nu blijkt dat dit nummer niet op het nummer staat van de Belgische band. Dus dit moet wel de Amerikaanse band zijn. Waar heb ik het over? Ik heb het over Goose met de nummer Torero. Ik zeg tot zometeen. Dan wordt het allemaal wat overzichtelijk, hè, het laatste uur. Serieus?

0: Wij zoomen in op de regio. Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
3: Hallo, mannetje van de radio.
4: Daar gaat ie weer.
5: Ladies and gentlemen of the class of 99. Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. May Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
0: Stap in.
6: En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zoom.
0: On the road again met Henk Henkelman.
7: Ja, leuk dat je er nog bent. Leuk hier in de tweede uur bij Force Veluwe Zoom. On the road again. Aflevering 145 alweer. En zoals ik al in het begin van het eerste uur zei, we sluiten af. We gaan met een zomerreces. En op dinsdag in september, dan zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van Forst Veluwezoom. Wat gebeurt er in die tussentijd? Ja, je kunt gewoon blijven luisteren. We gaan, dus ik heb de mooiste programma's uitgezocht met de mooiste muziek van het afgelopen jaar. En dat gaan we de komende weken gewoon netjes klaarzetten voor jullie hier uitzenden. En dus je hoeft niet zonder te zitten, hè? Elke week, elke dinsdag, gewoon op de vertrouwde tijd. Van 8 tot 10, on the road again, hier bij Forst Veluwezoom. We begonnen dat tweede uur met een bijzondere plaat uit 1999... gebaseerd op een column van journalist Mary Schmich. En Bes Loerman maakte er een gesproken levensles van, vol adviezen over ouder worden, geluk en het leven. Een nummer dat meer dan 25 jaar later nog steeds een verrassend actueel klinkt, hè? Heb respect voor je ouders. Heb respect voor iedereen. En als laatste zin, wear sunscreen. Heel belangrijk. Ook de komende tijd heb ik veel sunscreen nodig. Waar wij naartoe gaan is het nu al 30 graden. Waar ga je heen dan? Wij gaan naar de Toscane in Italië. Ergens daar zweven wij de komende weken rond. Tussen de pizza's en de pasta's en de bruschetta's. In de hills van Toscane. Peter Gabriel, een hard lesson. Dit nummer maakt deel uit van Gabriel's langlopende project Inside Outside. Inside Outside, waarbij veel nummers in meerdere mixen verschijnen. The Bright Side en The Dark Side. En we hebben nu een Bright Side nummer klaarstaan. Een hard lesson, die kwam op 31 mei uit. Want hij brengt zijn nummers namelijk altijd uit als er volle maan is. Op 1 mei deed hij dat. Dat was er een volle maan. En heel bijzonder, in diezelfde maand, op de 31ste, de zogenaamde blauwe maan, de Blue Moon, was er weer een volle maan. Dus weer tijd voor een nieuw nummer van Peter Gabriel. En dit is een hele mooie. De vorige nummers waren ook heel mooi. De 5 die we al hebben gedraaid. En dit is nummer 6. En ergens in december van dit jaar, daar wordt alle muziek van Outside Inside gedeeld. En ook dan zal er vast een volle maan zijn. De nieuwe van Peter Gabriel.

Peter Gabriel, Hard Lesson, The Bright Side Mix. Ja, dankjewel. Als ik iemand nog eens een keer live zou willen zien, dan is het Peter Gabriel wel. Nou, of dat nog gaat lukken, misschien wel, je weet het maar nooit, hè. Op woensdag 13 mei kondigde de Canadese Roots Rock and Soul Band By What a Call met trots de release aan van hun nieuwste studio-single No One Else. Dat is een 5-track EP en de release van hun vierde studioalbum Broken Souvenirs, wat gepland staat op 29 juli. Deze plaat, No One Else, is een bombastische retro soul knaller, geïnspireerd door de Black Pumas, Baby Huey, de Alabama Shakes en een vleugje Rage Against the Machine zelfs. Het nummer wordt gekenmerkt door een aanstekelijke ritme, sfeervolle keyboards en een explosieve blazerssectie. In de kern is het nummer eigenlijk een afwijzingsbrief, een afwijzing van de avances van de leugenaars en oplichters die ons proberen te controleren. De tekst is doordringd van frustratie van iemand die is opgelicht, misbruikt en gebruikt en aan zijn lot overgelaten. Met andere woorden, één grote misère.

zeg, wil je koffie? Hij zegt, nee. Ik zeg, wil je witte wijn? Hij zegt, nee. Ik zeg, nou, water. Hij zegt, nee. Hij zegt, ik ga door.

Yay, Room 634 van de band High Fate. En dit komt van hun nieuwe album Twice as Nice. Het is een door disco aangedreven funk rock. En die begonnen in de straten van Edinburgh. Maar inmiddels speelt het drietal de zalen plat over de hele wereld. In 24 verscheen hun eerste album Lives Too Fast. Een plaat die net zo energiek is als hun live shows. Hun invloeden lopen uiteen van Barry White tot aan Motown, tot Kiss en John Legend. High Fate mengt dus soul met krachtige rock and roll en met, ja, je hebt het gehoord, hè? Funk en noem het maar op. Ritme waarbij je niet stil kan zitten, ook al ben je nog zo stijf als een plank. Zoals ik. En zelfs ik zat te bewegen. Nou, kun je nagaan. De legendarische vertolking van Stairway to Heaven door de rockband Heart vond plaats op 2 december 2012 tijdens de Kennedy Center Honors. Sisters en Nancy Wilson brachten dat nummer ter horen als een spectaculair eerbetoon aan de overgebleven leden van Led Zeppelin die op de balkonrij toekeken. En dat optreden geldt wereldwijd als een van de meest iconische en emotionele covers uit de rockgeschiedenis. En aangezien ik nogal gek ben van covers, zoals je weet, draai ik deze. En ik kreeg een berichtje van Hans Hubers van Henk, ik heb weer een mooie cover voor je. Nou, daar gaan we. Stairway to Heaven, Heart.

Mooi. Alright, was dat met Stairway to Heaven. De drums die werden onverwachts gespeeld door Jason Bonham, de zoon van de legendarische, in 1980 overleden Led Zeppelin drummer John Bonham. En de bandleden die op de balkon zaten wisten vooraf niet dat hij mee zou spelen. Het is knap te zien dat de Rolling Stones het in Rough and Twisted voor elkaar krijgen om een recept dat ze 60 jaar geleden al volgden zo modern te laten klinken. Niks hint op enige slijtage. Het resultaat van een uitmuntende productie en de eeuwige jeugd van de drie overgebleven Stones. Een van de nieuwe platen van het nieuwe album wat eraan gaat zitten komen. Rough and Twisted.

Die mannen die maken er wel van. The Stones, Rough and Twisted. Ik heb van de week een podcast weer. Ja, ik luister heel veel podcasts, maar ook over muziek. En zijn hele mooie podcasts te beluisteren. Een hele mooie en een goede, als ik die mag aanraden. Ik weet niet of ik dat mag. Doe het toch. Leo Blokhuis heeft prachtige mooie podcasts gemaakt over van allerlei muziek, bands, stromingen of wat dan ook. Van de week luister ik naar deze van Talk Talk. En als je naar verhalen luistert achter een band of achter een nummer, dan ga je toch op een heel andere manier naar die band en naar die muziek kijken. Talk Talk liet ik altijd een beetje links liggen. Maar nou, door die podcast ben ik daar eens eventjes ingedoken. En een heel interessant verhaal. Ik geef het aan als een aanrader. Misschien als je straks ergens op het strand ligt en je hebt je telefoon bij je, oortjes in en ga maar eens even luisteren. De Talk Talk, dat was een Britse band die bestond van 81 tot 91. Hebben maar 5 albums gemaakt. De band stond vooral bekend om de overgang van de nieuwe romantic stroming, waarin hij het begin van zijn carrière werd ingedeeld. Richting een meer atmosferisch geluid, daar gingen ze heen. Eind jaren 80 en begin jaren 90. En hiermee was Talk Talk een van de pioniers van de post-rock scene. In het begin helemaal afgefakkeld en afgebrand door de recensenten. En later dus benoemd tot een van de pioniers van die post-rock genre. Life's What You Make It, The Talk Talk.

Stacy Mitchard was dat met On My Dying Day. Prachtige mooie plaat van die bluesgitarist uit Nashville. De volgende plaat die klaarstaat is er een van de Snow Patrol. En die plaat heet Chocolate, komt uit 2003. En Snow Patrol begon eigenlijk als de band Polar Bear. Maar al gauw bleek dat die naam al geclaimd was door iemand anders. Waardoor ze dus een andere winterse naam kozen. Snow Patrol kan natuurlijk ook. De bandleden leren elkaar kennen op Dundee University in 1994. We gaan lekker door hier bij Force Radio Zone.

0: Dit is Henk Henkelman. Horst Veluwezoom.
1: Ja, dit was... Wie was het ook alweer? Ja, dat was Supertramp natuurlijk met Give a Little Bit. Een van de bekendste nummers van die band natuurlijk. Afkomstig van het album Even in the Quiet Moments. Dat nummer groeide uit tot een van de wereldwijde hits. En wordt nog steeds gezien als een van de meest herkenbare songs uit de jaren 70. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van dit laatste On the Road Again voor de zomer. Bedankt voor het luisteren, voor alle reacties. En voor het meereizen langs bekende klassiekers en nieuwe ontdekkingen. We gaan er even tussenuit. Maar op dinsdag 1 september zijn we weer terug met een splinternieuwe aflevering van On the Road Again. Geniet van de zomer, geniet van de muziek. En ik hoop dat je er dan weer bij bent. En je blijft gewoon luisteren, hè, natuurlijk, naar Forest Veluwe Zoom. Want dat gaat gewoon de hele zomer door. En mocht je deze uitzending, die draaien wij op 25 augustus nog een keer. En dan is er nog maar één weekje. En dan kan ik zeggen tot volgende week. Want dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van On the Road Again. Mijn naam is Henk Hekkerman. Bedankt voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne zomer. No rich, no poor. If everyone were equal, religion would be soon disappeared.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794 de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie

Zonsondergang aan zee. Ik loop in gedachten de zilveren weg die mij voert naar stralende Kim. Ik loop heel voorzichtig met overleg als een kleine, donkere schim. Want de weg is maar smal en de zee zo wijd. Voor je het weet glijd je weg van het pad. En de tocht duurt zo lang, wel een levenstijd, voor je komt in de zilveren stad. Maar de zon reist te snel, als een gouden oog, verdwijnt ze nu achter de rand. Het pad is verdwenen, mijn droom wiekt omhoog, en ik sta weer alleen op het strand. Als ik eenmaal zal staan aan de glanzende zee, met de gouden stad in het verschiet, laat mij aan uw hand gaan, gaat gij met me mee. Want alleen, heren, kan ik niet.

Ja, hoe zal dat wezen in het nieuwe Jeruzalem? Daar blijven zoveel vragen over. We kunnen ons er geen voorstelling van maken. Niemand kan ons precies vertellen hoe het daar zal zijn. In de Bijbel staat een gouden stad, gouden straten geplaveid. 12 poorten. Ja, wat moet dat geweldig zijn. Er staan zoveel fijne en mooie dingen in de Bijbel. Jaargetijden zullen er zijn. Bomen zullen er staan aan het water. Geven iedere keer de goede vrucht. Met zoveel mensen. En zul je je dan gaan vervelen straks? Vergeet het maar. Maar ook dat staat in de Bijbel. Ieder krijgt wat te doen. Niemand hoeft rustig aan te doen. Zoals soms wel eens gezegd wordt. Het prachtige strand zal er zijn. En dan kan ik altijd vakantie vieren. Zou dat dan fijn zijn? Maar het belangrijkste is, we zullen dan bij God mogen wonen. Hij heeft het ons verteld. Hij heeft het ons beloofd. Hij is bezig voor ieder een plaats te bereiden. En nu? Er blijven heel veel vragen over. Maar ook dat is fijn. Want zou je nu al weten hoe het er was? Dan had je geen vragen meer.

stil zijn in zijn hand. Die kleine vogel in die hand, zie hem daar rustig zitten, stil, gerust. Al is hij zich ervan bewust dat louter goedheid hem omspant. Al weet hij, ik heb niets te duchten, er is geen reden om te vluchten. Ik kijk omhoog en weet het weer. Ook ik heb niets te klagen, want daar is die uitgestoken hand. Die evenzo, ja nog veel meer, mij met mijn onrust en mijn vragen omspannen wil en mee wil dragen. Een hand die ik altijd herken, die om mij is doorboord geweest en waarin ik dus liefde lees. Een hand waarin ik veilig ben, waarin ik niets meer heb te vrezen, waarin ik gerust en stil mag wezen.

een lied, een psalm van David. Mijn hart is gerust, o God. Ik wil zingen, psalm zingen, ja, van harte. Waak op, harp en citer. Ik wil het morgenrood wekken. Ik zou u loven, o Heere, onder de wolken. Uw psalm zingen onder de natiën. Want hoger dan de hemel is uw goede tierenheid. Doordaan de wolken reikt uw trouw. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw heerlijkheid, zij over de ganse aarde.

Wie zal mij naar de versterkte vesting brengen? Wie zal mij naar Edom geleiden? Bent u het niet, o God, die ons verstoten had? Zult gij, o God, niet uittrekken met onze heerscharen? Bied ons hulp tegen tegenstanders, want mensenhulp is ijdel. Met God zullen wij kloeke daden doen, want hij zelf zal onze tegenstanders vertreden.

een voorrecht. Het is voorwaar een voorrecht dat ik Gods liefde ken. Maar ook blijft het een wonder dat ik een Godskind ben. Hij is mijn God en Vader. Dat geeft mijn leven zin. Maar ook geeft het mij vreugde dat ik met hem verwin.

Ja, dat je hem mag kennen. Maar hoe kan ik hem kennen? Je kunt hem kennen uit zijn woord. Daarin heeft hij zich geopenbaard. Daar staan de verhalen. Daar staan dingen die Jezus ons heeft geleerd. Hij gaf zichzelf voor ons. Hij gaf zijn woord. En hij geeft er ook uitleggingen bij. Soms begrijp je er toch niet zoveel van. Maar daaruit blijkt de macht

van hem. Op het feest, de wijn was op. Doe water in die vaten en breng daarvan naar de ceremoniemeester. Hij wist niet hoe het hij had. Betere wijn bestond er niet. En zo ook een betere boodschap bestaat er ook niet die je krijgt van hem. En als je het even niet ziet zitten, ga naar hem toe. Want als je in nood bent, als je verdriet hebt en geen uitweg meer ziet, wil dan nooit vergeten, God, hij verlaat je niet.

Want ik ben de Heer, je God. Ik neem je bij je rechterhand en zeg je, wees niet bang, ik zal je helpen. Ik ben de Heer, jouw God, jouw helper in het leven. Ik ben je toeverlaat en zal je krachten geven. Ik grijp je rechterhand in kommervolle tijden. Vrees niet, mijn kind, ik zal je door de stormen leiden. Ik ben de Heer, jouw God, en steun je heel je leven. Ik zal je van mijn troost, je van mijn liefde geven. En nooit zal te vergeefs jouw stil gebed iets vragen. Op vleugelen zal ik jou in bange dagen dragen. Ik ben de Heer, jouw God, vrees niet. Ik leid jouw wegen en maak je tot een bron van vriendelijkheid en zegen. Ik zal je rechterhand aan de vermoeiden geven, zodat je kind voor mij, alleen voor mij, zult leven.

Zendt Heer uw licht en uw waarheid. Mogen die me geleiden, mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God.

luisteren naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag. De psalmen en gezangen. En mooie gedichten. Hou vast, o God, ik zoek ernaar. Op aarde kan ik het niet vinden. Wat ik daar wel hoor is, ja maar. Maar Heer, wie wil zich aan u binden? Ja, ook mijn hart, zo ik gericht. Wil liever vrij zijn, het is zelfzuchtig. Ik zoek soms wel uw aangezicht en lees uw woord nog even vluchtig. Maar God, ik beleid het, ik zoek u niet. Ik ga liever bij mezelf te raden. Geef toch geloof dat op u ziet. Bekeer me toch door uw genade. Want als ik zie op eigen kracht of wat anderen mij geven, dan biedt dat mij niet, zoals ik dacht, het vaste houvast in het leven. Ik smeek u daarom, leert u mij hoe ik mij naar uw woord moet gedragen. Maak mij van schuld en zonden vrij en leer mij steeds naar u te vragen. En als het kwaad mij weer verrast, wilt u dan, Heer, mijn leidsman wezen? Want God, ik vind toch pas echt houvast als ik u zal kennen en mag vrezen.

Jezus is koning, tot in eeuwigheid. En aan die koning, er zijn geen grenzen aan zijn macht. Jezus bestrafte de wind, het schip dreigde te vergaan. Lazarus werd opgewekt, een zieke werd genezen. Jezus vertelde ons zelf in een verhaal, al was je geloof maar gelijk aan een mosterdzaadje, dan zou je tegen die berg zeggen, verhef je en zet je in de zee. En de kracht van Jezus is veel groter als miljoenen mosterdzaadjes. En daarom de Allerhoogste Koning, onze drie-enige God. Aan zijn macht zijn geen grenzen.

voor je begint. En voordat je gaat kiezen, denk er dan eens rustig over na. Je kunt veel winnen, maar ook veel verliezen. Zeg niet luchthartig, ik stap op, ik ga. Dat kan misschien nog wel met kleine dingen. En het is niet erg als je jezelf eens stoort. Maar word je één van Jezus' volgelingen, dan gaat het uiteindelijk om leven of om dood. De wereld heeft zoveel om te bekoren en dat hoeft echt niet altijd onderschat. Toch gaat ook deze rijkdom eens verloren. Wat moet het als je verder niets meer had? Vraag naar de weg met saamgevouwen handen. Wie biddend kiest, weet zeker dat hij wint. Zijn levensschip zal dan nimmer stranden, maar het blijft steeds waar, bezint eer ge begint.

Als je zegt, Jezus, ik wil komen. Ik vertrouw helemaal op u. Maar hoe gaat het soms? Want de tijd staat niet stil. De tijd gaat door. En ons leven gaat iedere keer weer minuten, uren, dagen, maanden af. Maar laten we onze blik op hem houden. Laten we niet zeggen van, ik hoef het niet meer. Want eens komt hij weer terug.

morgengebed. Hier ben ik, Heer. De dag gaat weer beginnen. En zoals steeds leg ik die in uw hand. Want zonder u ben ik als mens zo kwetsbaar als het leven mij met zorgen overmand. Daarom zoek ik bewust naar uw nabijheid. Want daaruit put ik momenteel de moed. Om geestelijk zo in balans te blijven dat het mezelf en anderen iets doet. Ik heb u nodig om weer zicht te krijgen op de essentie van mijn aards bestaan. Zodat ik ook vandaag de weg zal vinden die ik naar uw bedoeling heb te gaan. Vaak wordt mij dat van stap tot stap wel duidelijk. En is het mij genoeg dat ik u dien. Maar ergens blijf ik het wel moeilijk vinden uw planning niet te kunnen overzien. Dat blijft een kwestie van geloofsvertrouwen. Mijn toekomst is per slot bij u bekend. Dus wat ik nodig heb is slechts het weten dat u vooral vandaag er voor mij bent. Dat geeft mij rust en blijft me overtuigen van uw persoonlijke betrokkenheid bij alles wat zich voordoet in mijn leven, zelfs als u wil mij met mijn gevoelens strijdt. Help mij maar om uw leiding te aanvaarden. In het geloof dat u zich nooit vergist. Dan zal mijn leven bruikbaar bij u blijven. En heb ik mijn bestemming niet gemist.

Wederkomst. Het staat in de Bijbel geschreven. De mensheid zal de terugkomst van Jezus beleven. Men zal hem zien neerdalen op een wolk. Iedereen, niemand uitgezonderd, ieder volk. Hij zal komen als een dief in de nacht. Laat het toch zo zijn dat je hem verwacht. Als de bezuin van God wordt gehoord, en engel spreekt met kracht zijn woord, dan daalt hij op de aarde neer, onze verlosser, koning en heer. De gestorvenen zullen eerst opstaan, om daarna met de nog levenden naar hem toe te gaan. Opgenomen in de wolken om hem te ontmoeten, wat een feest zal het zijn om onze heer te begroeten. Laten we elkaar met dit nieuws bemoedigen. Het tijdstip van zijn komst kunnen we niet bespoedigen, maar zijn wel benieuwd hoe dit zal gaan, wanneer zijn voeten weer op aarde zullen staan. Wat een troost.

De rugzak. Draag je narigheid door het verleden met je mee? Weet, er is iemand die het ziet. Hij wil het dragen naar de diepte van de zee.

je verleden met pijn en verdriet. Natuurlijk is het moeilijk om los te laten alle nare herinnering van het verleden. Het helpt soms om erover te praten. Dan kun je de weg beter gaan door het heden. Breng wat je dwars zit voor zijn troon. Die rugzak vol angst, verdriet en pijn. Hij wil deze last dragen, Gods zoon. Dan voel je jezelf veel lichter. Hij wil er voor je zijn. Dus breng je last aan de voeten van het kruis. Bid om liefde en genade om eens te vergeven. Eenmaal mag je komen in zijn eeuwige huis. Zonder vervelende herinneringen, angst en beven. God houdt onwaarschijnlijk van je zoals je bent. Wat er ook allemaal is gebeurd in je leven. Hij is degene die je door en door kent. Hij wil ook aan jou echt het allerbeste geven.

als je af en toe liederen hoort, zoals dit lied ook, Down by the Riverside, gaan je gedachten soms terug. Ik kwam daarin eerst mee in aanraking door een uitvoering van het koor uit Kampen. Geweldig. Dat was vroeger in Wapenveld en dan ben je nog jong. En dan kom je dit lied tegen en dan wil je dat toch nog een keer draaien. Want wat is het geweldig. Daar bij die rivier.

als stormen toeslaan in je leven en zorgen angsten je omgeven, wanneer je hulpeloos en alleen moet zoeken door dit leven heen, als wanhoop mij van schrik doet beven, dan is het aan mij de keus gegeven. Hoor ik de duivel of negeer ik hem en luister ik naar Gods zachte stem. Genade straalt in mijn gezicht, ik hoor zijn liefde fluisteren, als ik mijn ogen om hem richt en kalmer hem blijf luisteren. Gods liefde heeft mij nooit beschaamd, zijn kracht zal nimmer wijken. Ik richt mijn oren naar zijn woord, blijf naar mijn koning kijken. Zie mijn God, ik buig mij neer, voor u, mijn heiland, kniel ik nu. Genees mijn ziel, herstel mij weer, mijn hart wordt weer gesterkt door u. Ik sta op deze bergtop, mijn hoop gaat niet verloren, als ik uw zachte stem van vrede maar blijf horen.

kunnen luisteren naar Niet Alleen op Zondag. Het werd uitgezonden op Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten. Ik wens u God zegen toe. Het programma werd gemaakt door Johannes Veldkamp. De beleving en gezondheid, het volgende.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenau-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: 25 richting knooppunt Velperbroek. Je hebt 10 minuten vertraging tussen het Gelredome en Presikhaaf. En dan nog een file op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Haltemerbroek doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat Sanctuary Weiland, of de Weiland, hè? Nee, het Weiland. Gevestigd in Darp. In de studio zijn aangeschoven Angelique Hogekamp en Davine den Toom. Welkom allebei. Heel erg leuk dat jullie hier zijn. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Taconis. Ja, en even een hele korte introductie. Sanctuary Het Weiland is een veilige haven voor dieren. Een bewustwordingsoord voor mensen en een ontmoetingsplek voor dierenvrienden. En ik vond dat het nummer Paradise van Sade daar wel bij past. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. En ik ga in gesprek met Sanctuary Het Weiland. Met, en ik moet dat even rechtzetten, Angelique Voskamp en Davine den Toom. Die zitten naast me in de studio. Welkom allebei. En ja, jullie krijgen een uur de tijd om alles te vertellen over jullie sanctuary. En ja, het begint natuurlijk. Voor de uitzending vroeg ik even aan Rob, weet jij wat een sanctuary is? En die zei heel enthousiast nee. En ik denk dat heel veel mensen denken dat ze dat misschien wel weten, maar het niet uit kunnen leggen als het nodig is. Wie gaat dat doen? Angelique?
1: Ja, zal ik? Het is sowieso een veilige haven. Maar de vraag is ook van waar komt dat woord sanctuary vandaan? Hè? Want als je het letterlijk vertaalt, dan is het het heiligdom. En wij leggen dat ook wel eens uit als mensen bij ons komen. Het komt eigenlijk uit de middeleeuwen. En dat verwachten heel veel mensen niet. Het komt eigenlijk uit de middeleeuwen. En toen in die tijd had je het wereldlijk recht en het kerkelijk recht. En als je dus veroordeeld werd voor het een, dan kon je naar de kerk toe, kon je aankloppen en dan kon je om sanctuary vragen.
0: Aha.
1: En dan viel je dus buiten het rechtssysteem wat buiten de kerk viel.
0: Dat is niet iedereen gelukt.
1: Niet iedereen gelukt. Ik zeg ook niet dat kerkelijk recht altijd even goed was.
0: Nee, oké. Okay.
1: Maar het is meer van, dat werd dan wel gezien als een toevluchtsoord. Dus eigenlijk een directe vertaling naar het Nederlands zou eigenlijk een toevluchtsoord.
0: Ja, en dat is voor jullie eigenlijk ook wat het is, hè, ja. Voor de dieren.
1: Ja.
0: En nou heb je het ook nog een keer het weiland genoemd. Ja. En dan zullen mensen denken, oh ja, weiland, dat groene. Jouw t-shirt is ook groen, maar het is met een lange ei.
1: Dat klopt.
0: En dat heeft ook een betekenis.
1: Ja, dat gaat erover dat het echt, wij staan echt voor een gezamenlijk land. En dat wil zeggen dus niet alleen een land voor de mens, maar waarin we echt uitgaan van alles wat leeft. Dus we proberen rekening te houden met dat er een balans is tussen, wat ik altijd zeg, wie ergens waar geleefd wordt en wie er leeft.
0: Ja, en een heel andere invalshoek, hè? Want het is toch wel bijzonder.
1: Ja, dat klopt. Meestal wat je ziet is dat het de nadruk ligt op de opvang of het geven van een woonplek aan dieren.
0: Ja.
1: Of dat het een voedselbos of permacultuur is of een enorme moestuin. Dus het is vaak het een of het ander. En wat wij eigenlijk zeggen is van ja, maar de wereld is niet het een of het ander. De wereld is de combinatie van. En nou ja, ik denk in onze overtuiging is dat ook waar we misschien naar de toekomst veel meer naartoe zouden moeten. Namelijk het samenleven.
0: Dat hadden we al kunnen leren van de Indianen, hè? Alles is
1: precies.
0: Met elkaar verbonden.
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: ja, vandaar ook dat woord wij. Dus
0: ja.
1: Niet wij in de vorm van mens, maar wij in de vorm van alles.
0: Ja, mooi. Ja. Hoe bedenk je nou dat je zoiets gaat oprichten? Je hebt dat samen met je partner gedaan. Die gaat, of tenminste, die heeft al gelachen, want ik heb zijn achternaam genoemd.
1: Ja.
0: Dus dat is dan nu ook even benoemd. Jullie hebben dit samen bedacht.
1: Ja.
0: Hoe bedenk je dat? Hoe kom je daarop?
1: Wij woonden in het begin in Arnhem en gingen toen verhuizen naar Toldijk, naar een boerderij. Mm-hmm. En dan heb je ruimte. En Albert, mijn partner, die is echt van het groen. Die heeft een groene achtergrond. En ik ben van de dieren, om er even zo heel kort te zeggen. En dan heb je dus ruimte en dan ga je aan de slag met groen en met dieren. En dan komen er dus langzaam steeds meer dieren. En waaronder ook dieren die, zoals een varken, wat echt een plek zocht. En dus eigenlijk was ik eigenlijk al bezig met een stukje opvang creëren. Tot het moment dat je ook financieel het eigenlijk niet meer hebt, maar nog wel de plek hebt. Ja, wat ga je daar dan in doen? Nou, toen kwam ik op een gegeven moment op andere plekken, op sanctuaries. En toen had ik zoiets van, ja, maar dit is eigenlijk wat ik aan het doen ben.
0: Je deed het al, het had alleen nog niet de naam. Zijn er veel sanctuaries in Nederland?
1: Dat vind ik een hele lastige om te benoemen. Want ja, wanneer ben je een sanctuary en wanneer ben je dat niet? Daar is niet echt een hele strikte definitie van.
0: Nee, oké. Okay.
1: Dus ik vind dat ook wel lastig om aan te geven van, nou, die hoort er wel bij en die hoort er niet bij.
0: Mm-hmm.
1: Wat dat betreft, zo voorkom je ook dat wie is goed en wie is niet goed. Dan denk ik, ja, we zijn eigenlijk allemaal gericht op het geven van plek aan dieren die eigenlijk in onze maatschappij gezien worden vaak als product.
0: Ja, want ik ben zo meteen heel benieuwd waar al die dieren dan vandaan komen. Jij hebt het dus samen met je man opgericht. Je doet nog meer, hè? Je zit in het bestuur.
1: Ja, ik zit in het bestuur op dit moment en ik ben de. Ik doe het dagelijks beheer. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk 7 dagen in de week.
0: Ja.
1: Ongeveer 24 uur per dag. Nou, 23 uur, maar ik slaap ook nog wel een beetje. Daarmee bezig ben. Nee, het is echt mijn leven. Ik heb er ook ontslag voor genomen.
0: Ja, dat is wat mensen wel eens vergeten. Hè? Die denken van, ik werk 40 uur van 9 to 5. En dan houdt het wel een keer op. Met dieren houdt het nooit op.
1: Nee.
0: Niet in het weekend, niet in de vakantie. Maar, gelukkig heb jij Davine. En ben jij van begin af aan vrijwilliger?
2: Ja, vanaf, ik denk, 2023, toen we nog in Toldijk zaten.
0: Ja, oh, dus je bent mee verhuisd?
2: Ja, ik ben mee verhuisd. Ja, als vrijwilliger zijnde, niet als woonplek van mezelf, maar wel inderdaad als vrijwilliger. Ja.
0: Pendel jij nu heen en weer?
2: Ja, vanuit Doetinchem naar Dorp.
0: Jeetje.
2: Ja.
0: Oh, geweldig. Nou, ga je niet een beetje in de buurt wonen binnenkort?
2: Ja, ik heb ook nog een gezin.
0: Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. Oké, en kan jij heel kort vertellen wat jouw drijfveer is om dit te doen?
2: Ja, dat kan ik. Dat is denk ik een positieve insteek. Met iets waar ik met heel mijn hart aan wil werken. Dat iedereen ziet dat een dier een individu is. Met zijn eigen leven.
0: Mm-hmm.
2: En op het weiland kunnen wij alle verhalen vertellen van de dieren. Dus dan kan je laten zien van dit is Saar, het varken. En hier komt zij vandaan. Maar wie is zij eigenlijk?
0: Nou, wat jij niet weet, ik ben dol op verhalen. Dus ik hoop dat we zo meteen, of dat jullie misschien allebei een verhaal over een van de dieren willen vertellen. Het leukste is misschien ook ieder een ander dier. Dus daar kunnen jullie vast even over nadenken.
2: Ja.
0: Want ik ben natuurlijk heel benieuwd, waar komen ze dan vandaan? En ja, ze komen bij jullie terecht. Dus er is toch iets helemaal niet goed gegaan, laat ik het dan zomaar zeggen. Oké, nou, dat zijn dus de activiteiten die jullie doen. Het ontmoeten van de dieren. Jullie vangen ze op. Jullie zijn open, maar niet zomaar voor iedereen die bedenkt van, ik ga wat doen op zaterdagmiddag en ik ga maar eens even gezellig naar Darp. Nee. Dat is niet het idee. Maar er zijn wel rondleidingen waar je je voor op kan geven.
1: Ja, we hebben 1 keer in de maand, dat noemen we een bezoekdag.
0: Mm-hmm.
1: Daar kunnen mensen zich voor opgeven. Dan krijgen ze een presentatie en een rondleiding. En daar worden eigenlijk, nou, ik probeer altijd alle verhalen te vertellen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik krijg altijd opmerkingen. Ja, het duurt nou nog langer. Dus je bent over 2 uur met een rondleiding bezig.
0: Ja.
1: En een lunch krijg je daarna. Een plantaardige lunch met zoveel mogelijk groenten en dingen uit de moestuin.
0: Super gezond.
1: Ja.
0: 2 uur ben je bezig met die rondleiding. Duurt het een halve dag ongeveer bij elkaar?
1: Ja.
0: Oké. En daar kan je gewoon opgeven via de website?
1: Ja. Kun je voor opgeven via de website.
0: Noem maar vast even, dan doen we dat straks nog een keer.
1: www.sanctuaryhetweiland.nl.
0: Nou, voor iedereen die denkt van, daar ben ik benieuwd naar. En dan komt alles voorbij, neem ik aan. Het voedselbos, de moestuin, de dieren, ja. De permacultuur. Wat is permacultuur eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik lastig om dat even zo in 2 seconden uit te leggen.
0: Moeten we iemand even bellen?
1: Ja, precies.
0: Dat is een idee.
1: Ik zei in de achtergrond. Nee, permacultuur is eigenlijk dat je bezig bent met groen, laat ik het maar even zo zeggen, op de manier waarmee je samenwerkt met de natuur. Dus niet tegen de natuur inwerken, maar kijken hoe gaat het in de natuur. Dus bijvoorbeeld, wat je ook wel eens hoort, is van het is de no-dig. Dus niet in de grond graven, wat je wel eens ziet, dat ze het hele land omploegen. Dat is niet wat wij doen. Wij werken met hooi en stro, wat eigenlijk van de dieren afkomt. En daarmee, dat leggen we op het land. En dan hebben we weer een stuk waar we weer wat kunnen zaaien.
0: Dat doen niet veel mensen, hè? Want meestal wordt het land omgeploegd.
1: Precies.
0: En gaat even om voordat er wat nieuws gebeurt.
1: Ja, en dan haal je datgene wat eigenlijk een heleboel leven wat in die grond zit. Dat haal je boven. Maar dat is niet bedoeld om boven te leven, om het maar even zo te zeggen.
0: Nee, kan je nagaan. Kunstmest is natuurlijk gewoon ook niet van toepassing.
1: Nee.
0: Dat is natuurlijk ook ooit bedacht, hè? Dat mest van een dier het land bemest, waardoor het weer gaat groeien. Ja, goed bedacht. Doen wij toch iets raars mee, of niet?
1: Ja, nou ja, ik denk dat in de natuur, wanneer je een paard hebt wat gewoon in de natuur leeft, ja, die mest natuurlijk ook. En in dat opzicht is het daar wel ook een groeimiddel, want in de natuur kennen we geen afval. Ja. Dus ook mest is daar onderdeel van dat hele systeem. Alleen dat paard, dat staat niet zijn hele leven op één plek.
0: Nee, dat is het punt. Hè? Wij binden er een hek omheen en we zeggen tot daar. Dat is hetzelfde als een dier bijvoorbeeld dan ineens in de brandende zon staat, of gewoon de boel kaal heeft, ja, dan zul je wat anders moeten bedenken.
1: Ja.
0: Oké, dat is wat het is. Davine, ben jij speciaal voor de dieren gekomen of voor het bos of de permacultuur?
2: In eerste instantie voor, ik denk wel voor de dieren. Maar toen leerde ik permacultuur kennen van Albert en Angelique. En ja, dat is echt geweldig als je dat ziet. Hoe die moestuin zeg maar ontploft met allemaal planten. En ja, dus het is eigenlijk een beetje uitgebreid. Mijn
0: De liefde voor alles
2: voor het weiland, ja.
0: Okay.
2: En bijvoorbeeld vrijwilligers, dus het samenwerken. En dat vind ik echt een hele fijne omgeving.
0: Hoeveel collega's heb je?
2: Bijna 50, denk ik.
0: Ja, het was heel leuk geweest om ze toch even te noemen bij naam. Maar goed, dan zijn we zo 10 minuten verder. Dus ik hoop dat iedereen denkt van, oké, op deze manier moet het kunnen.
2: Ja,
0: dat zijn er dus nogal wat. Ja. Heel bijzonder.
2: Echt super, super gaaf dat er zoveel mensen zijn.
0: Ja, ja, hartstikke goed. Even, ik denk dat het goed is dat we even een klein stukje muziek draaien. En ik denk dat het dan goed is dat we even visueel gaan bedenken of kunnen uitleggen hoe het er allemaal uitziet. En dan gaan we eens wat verhalen bedenken over de dieren die bij jullie wonen. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Over Dieren. Te gast is Sanctuary Het Weiland. En ik praat met Angelique Voskamp en Davine den Toom. En ja, we zijn net even geëindigd met een eerste rondje. En ik heb altijd zoiets van, als je nou naar de radio luistert, dan heb je een beetje idee van, of tenminste dan wil je een beetje een idee hoe het er bij jullie uitziet. Ik heb zelf even zitten zoeken op het internet en dan kom ik vrolijk een weiland tegen met varkens. Maar dan denk ik van, jullie wonen ook ergens. Ja. Het is 4,5 hectare. Wat is er een beetje te vinden bij jullie? Hoe ziet het eruit?
1: Het is een relatief klein woonhuis met daaraan een enorme stal.
0: Het gaat om de stal, hè?
1: Het gaat om de stal, ja, precies. Daar hebben we het ook op uitgezocht. Dus, als je bij ons binnenkomt, dan heb je eigenlijk meteen rechts heb je een houten gebouwtje. Dat is het gebouwtje waar iedereen, de vrijwilligers, samen eten. Waar ook de presentaties gegeven worden. En dan loop je verder door en dan kijk je eigenlijk tegen de runderen aan. Ja. Dus die zie je al lopen in de verte, zeg maar. En hun weiland loopt helemaal tot aan de bosrand.
0: En hoeveel runderen zijn er?
1: In totaal 5.
0: We komen zo meteen nog even terug op een heel speciaal dier.
1: Ja. Dus de runderen hebben naast de paarden het grootste deel van die 4,5 hectare. Zijn natuurlijk ook de dieren die grootste ruimtebehoefte hebben,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Dan ga je op een gegeven moment de stal in. Dan heb je daar... Het is een ouderwetse stal.
0: Ja.
1: Dus er zit... Ik vertelde dan ook altijd het verhaal van dat boeren vroeger veel meer verschillende dieren hielden, zeg maar. En dat tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer het geval is. Het is alleen maar koeien of alleen maar schapen. Deze stal is daar nog op ingericht. Dus het is een deel wat echt ingericht is op schapen. Een deel wat ingericht is op runderen. En op paarden is ook een deel. Dat is natuurlijk prachtig, hè? Omdat wij dus ook die verschillende dieren een plek bieden. Nou, dan loop je er doorheen en dan krijg je rechts van je een weidje. Daar lopen Bo en Pip, dat zijn twee varkentjes. Nou, dat zijn twee varkens die onder, zeg maar, dat noemen mini-varken vallen. Dus dat zijn niet de landvarkens.
0: We hebben het uitgebreid over de mini-varkens gehad met de klauwmevrouw. En ik denk dan dat zij bij jullie komt om die voetjes te bekappen.
1: Ja. Wij zijn ook verbonden aan de hobbyvarkenvereniging.
0: Ja, geweldig.
1: Er zijn noodopvang.
0: Ja, mooi.
1: Voor hen. Ja.
0: Ja.
1: Dan krijg je op een gegeven moment links van je de hanentuin. Wij vangen onder andere ook hanen op. Nou, wij zeggen ook altijd van hanen is echt staat met stip op 1 van de aanvragen die we krijgen.
0: Ja.
1: Er worden ongelooflijk veel hanen gedumpt. Dat is echt ongelooflijk sneu.
0: En heel veel hanen bij elkaar heb ik van Sandra van der Wert van Red en Legkip geleerd. Die kunnen gewoon bij elkaar, hè? Geen herrie.
1: Nee, de meeste gaan goed met elkaar. Niet allemaal. Er zit een enkeling bij die, ik zeg altijd, die heeft te veel testosteron.
0: Veel bobbels. Ja, zullen we maar zeggen.
1: Ja, daar hebben we er 2 van. Die zitten apart en die hebben wel een aantal hennen. Dus die hebben wel een groep. Want om die helemaal alleen apart te zetten, dat is niet, zou niet eerlijk zijn voor ze. Het zijn groepsdieren.
0: Hoeveel hanen zijn het in totaal?
1: En nu op dit moment 25.
0: Wow, dat is best veel.
1: Ja, nou ja, als je de plek ziet dan, wat veel mensen zeggen, is van, nou, daar kan nog best meer bij. Maar iedere haan die erbij komt, dat creëert weer onrust. Ja. Want dan moet men dus weer opnieuw alle...
0: Die hele groep vormen.
1: Dat is echt... Dus we hebben op een gegeven moment gezegd, even niet meer.
0: Snap ik.
1: Want ze hebben even behoefte aan rust.
0: Het zal er wel mooi uitzien, want hanen zijn natuurlijk prachtig.
1: Ja.
0: Vaak zijn kippen een beetje saaier om te zien dan een haan. Zeg ik nou iets heel lulligs?
1: Ja,
0: hebben zo'n kam en een hoop gedoe.
1: Allemaal, hoor. Nee, maar goed, maar wij vangen dus geen hanen en hennen op uit de bio-industrie.
0: Nee, waar komen ze vandaan?
1: Die worden gedumpt. Dus dit zijn
0: puur
1: echt
0: gedumpt.
1: Puur gedumpt. Dus dit zijn vaak kruisingen, vaak zijdehoenden, hanen. We hebben ook een aantal kruising zijdehoenden. Krulveerhaantjes.
0: En okay.
1: Dat iedereen zegt dan, oh, wat schattig, ziet er heel leuk uit. Maar eigenlijk voor de haan zelf is het heel sneu.
0: Ja.
1: Want de veren staan alle kanten op. Dus ze hebben het ook veel minder. Ze kunnen zichzelf minder goed warm houden. Met het fokken van dieren staan wij vaak alleen maar stil bij het beeld wat wij grappig en schattig vinden, maar niet bij wat een natuurlijke functie die we dan eigenlijk wegnemen.
0: Ik snap het. Even terug naar de varkens. Ja. Zijn dat er twee of hebben jullie er nog meer?
1: Nee, we hebben in het totaal, moet ik even tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 varkens.
0: Zes varkens, ja. Dus kleintjes en grote.
1: En grote, ja.
0: En die kleintjes, want dat weet ik van Ragnhild, sommige die worden cadeau gedaan bij een huwelijk of weet ik wat voor rare toestanden.
1: Ja. Ja, ik ben een aantal weken terug kreeg ik een belletje. En toen was er een varkentje gedumpt in Meppel. Die liep gewoon in een wijk in Meppel.
0: Ja.
1: En dat zou maar zo'n varkentje kunnen zijn. Die dan inderdaad cadeau gegeven wordt. Maar mensen, weet je, mensen gaan met dieren om alsof het dingen zijn.
0: Ja,
1: dat is echt
0: onvoorstelbaar.
1: Ik vind het onvoorstelbaar. Ja.
0: Even naar de paarden. Want daarna moet ik natuurlijk ook gewoon even naar de Vine. Want die zit te popelen om haar verhaal te vertellen.
1: Ja.
0: Paarden?
1: Ja.
0: Want jullie hebben ook een paar paarden.
1: Ja, klopt. Vier paarden en één muildier.
0: Ja.
1: Die staan zeg maar op de andere helft wat helemaal tot het bos is. Dus die hebben net zo'n grote plek als de runderen hebben. Daar is één paard die komt echt uit een verwaarloosde toestand.
0: Ach jee.
1: Die hebben we opgevangen. Die had die bleek dus zwanger te zijn. Dus die is bevallen. Dat is al een aantal jaren geleden bij ons. Die is bevallen en haar zoon is nog steeds. We hebben gezegd van, ja maar gewoon, je hoeft de rest van je leven alleen maar paard te zijn.
0: Jullie hebben daar een abonnement op, hè? Want zullen we maar even zeggen.
1: Dat is een mooi bruggetje.
0: Ja, dat is een heel mooi brug. Ja, dat doe ik toch even. Dat is een kalfje die zat bij een boer.
1: Ja.
0: Nou, de gemiddelde vrouwtjeskoe, zullen we maar zeggen, die wordt voor de melk ingezet. Maar met Puk kon dat niet. Die was daar te wild voor. Ik heb de podcast net geluisterd toen ik hier naartoe reed. En nou, uiteindelijk was het idee om Puk dan een goede toekomst te geven. Zodat hij eindelijk ook gewoon een keer oud zou kunnen worden. Samen met een stiertje X. Die podcast is van 3 jaar geleden, dus daar bleef het voor mij bij. Maar ik begreep nu net dat Puk en X bij jullie zijn.
1: Ja.
0: Alleen, Puk bleek ook drachtig te zijn. Of zwanger, hoe zeg je dat bij een
1: koe? Ja, wij noemen zwanger. Ja, voor dieren hebben we allemaal andere namen. Hè?
0: Ja, drachtig. Terwijl heet het bij een paard.
1: Mensen zijn ook gewoon dieren. Dus waarom zouden we andere namen
0: gewoon
1: doen?
0: Zwanger.
1: Precies.
0: Ja. Ja. Dus, nou ja, goed. Jullie hebben dus een nieuw bakken koe, zullen we maar zeggen. Ja. En een nieuw bakken paard.
1: Ja.
0: Of gebeurt het nog vaker?
1: Nou, de een is inmiddels dus 6 jaar. en de ander is in december vorig jaar inderdaad. Toen kwam ik naar buiten. En Puk is helemaal zwart. Dus die had plots 8 benen in plaats van 4 benen. Dus dat was echt...
0: Goed.
1: Ja, daar ben ik wel geschrokken.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Want jij vertelde dat hij in de winter is geboren. En dan is het... Want zo'n dier wordt natuurlijk koud als die op de grond ligt.
1: Ja.
0: En dat gaat gewoon niet goed.
1: Nee.
0: En jullie hadden bedacht dat Puk eigenlijk te dik was. Hè? Dus jullie hadden er ook nog een beetje op dieet gedaan.
1: Ja.
0: Ik heb momenteel een paard die te dik is, dus ik snap dat helemaal.
1: Ja.
0: Nou, zij krijgt geen kind, maar als dat wel zo is, dan baal je gewoon dat je dat over het hoofd hebt gezien.
1: Ja, klopt. Ja. Klopt. En je krijgt, en dat vond ik wel ook een eye-opener. Je hebt op dat moment het gevoel van, oh, als ik dit geweten had, had ik het apart gezet. En dan was het allemaal goed gegaan, want nu was ze bevallen, terwijl Oberon, stiertje X heet inmiddels Oberon, erbij zat. En hoe gaat dat wel goed? En vervolgens gaat dat natuurlijk heel erg goed.
0: Ja,
1: want
0: gelukkig.
1: De natuur is. En dan realiseer je ook dat wij mensen soms zo van het ingrijpen zijn.
0: Ja.
1: En van het beheren en beheersen, terwijl het daar misschien helemaal niet nodig is.
0: Nee, nog even, want er zijn nog geiten. Er is een kat.
1: Twee katten inmiddels.
0: Twee katten.
1: Dan ga ik niet te hard roepen, want we vangen formeel geen katten op.
0: Nee, oké. Okay. Maar hebben jullie dan misschien weer nodig om de muizen een beetje onder controle te houden?
1: Ja, dat zijn dus zwerfkatten.
0: Ja.
1: Die zijn blijven hangen.
0: Ja, precies. Die kiezen vaak zelf waar ze willen wonen. Hè?
1: Ja.
0: Daar doe je niks aan.
1: Nee, precies. Dat zeg ik ook altijd. Zij zijn de enigen die zelf gekozen hebben.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: En hoeveel geiten en bokken zullen het dan ook zijn?
1: 1, 2, 3, 8, 9, 10 op dit moment.
0: Oké. Okay. Ja. Ben ik dan nog een dier vergeten?
1: Ja, eentjes.
0: Oh ja, eentjes.
1: Ja.
0: Zijn dat loopeenden? Wat zijn witte eenden? Die heten de gebroeders White, of niet?
1: Ah, nee, dat zijn de ganzen.
0: Dat zijn de ganzen. Oh, die was je ook nog vergeten.
1: Ja, de gebroeders de Wit.
0: Ja.
1: Dat zijn vier ganzen. Die lopen over het hele land heen. Die lopen echt.
0: Het zijn goede wakers, hè?
1: Het zijn goede wakers. De meeste vrijwilligers bij ons, als mensen bij ons komen, zijn meestal het meest bang voor de ganzen.
0: Ja, absoluut. Daar hoef je geen grappen mee uit te halen op het terrein. Dat weet ik.
1: Ja,
0: ja, geweldig. Ja. Nou, wij komen weer tijd tekort. Davine, vind je goed dat we even een klein stukje muziek draaien? Dan is de microfoon voor jou. Jij gaat vertellen over welk dier?
2: Ja, over de schapen, want ik weet niet of jullie die al hadden genoemd.
0: Nee, als we jou al niet hadden, ga jij ons vertellen over de schapen? Ja. Helemaal leuk. Even een klein stukje Simon & Garfunkel. Daar zit een hammer in en ook een nail. En jullie hebben klussers nodig, dus dat leek me wel een goed verhaal. Ja. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren en ik ben in gesprek met Sanctuary Het Weiland. Ja, dan kom ik nu even bij Davine. Jij zat al te popelen om te vertellen. Jij bent vrijwilliger van begin af aan. Ik ben eerst even, voordat je iets gaat vertellen over de schapen, en ik denk één schaap in het bijzonder die bij jullie zijn. Als jij gaat helpen, hè, vrijwillig zijn, ben je er dan de hele dag?
1: Ja, ik ben er de hele dag.
0: Wat doe je dan?
1: Alle dieren eten geven, mest weghalen. Vooral goed observeren hoe ze zich voelen. Of je bijzonderheden ziet. En ik maak foto's, want ik doe ook de social media voor het weiland.
0: Okay.
1: Dus ik ben ook steeds beelden aan het schieten, zeg maar.
0: Heel goed.
1: Dus in het kort dat eigenlijk.
0: Eigenlijk, hè, zit ik te denken, er zijn zoveel mensen die stress hebben. Nou kan je natuurlijk niet iedereen gebruiken, dat snap ik ook wel. Maar ik merk zelf altijd, als ik mest ga scheppen, daar word ik gewoon rustig van.
1: Ja.
0: Zou dat niet een fantastische therapie zijn voor mensen, in plaats van gaan praten of weet ik veel wat, of mediteren, gewoon ergens gaan helpen waar ze iets goeds doen. En dan gewoon mest scheppen.
1: Ja.
0: Gewoon terug naar af.
1: Ja. En dan helemaal bij het weiland, als je zo de bosrand om je heen ziet, dan het, en alle vogels hoort en insecten ziet, dat is, ja. Het is gewoon, ik vind het heerlijk om te doen. Het is zwaar. Je krijgt gelijk gratis sport.
0: Ja, je hoeft ook geen abonnement meer op de sportschool. Perfect.
1: Nee, yeah.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Ja.
0: Oké, nou, ik zei het aan het begin al. Ik ben dol op verhalen. En jullie hebben allebei een dier uitgekozen om wat meer over te vertellen. Dan hoop ik dat het ook een beetje gaat leven voor de luisteraar.
1: Ja.
0: Eén schaap of de schapen? Of?
1: Nou, wel één schaap in het bijzonder. We hebben vier, even denken. We hebben Winnie is een schaap, Ruby is een schaap en Gijsje is een schaap. En ik wil het eigenlijk over Gijsje hebben.
0: Oké, okay, en hoe zijn die schapen bij jullie gekomen?
1: Dat zijn eigenlijk verschillende verhalen.
0: Okay.
1: Want ze horen, zeg maar, ze zijn niet tegelijk gekomen.
0: Okay.
1: Het zijn dus. En Gijsje, ja, zal ik het verhaal van Gijsje vertellen dan?
0: Graag.
1: Gijsje die werd opgemerkt door iemand die langs een weiland fietste, waar Gijsje op een plaat hout lag. Als een lammetje, zeg maar. Ze was een lammetje. En er zat eigenlijk geen leven meer in dat lammetje. En toen heeft ze de boer gevraagd van, mag ik dat lammetje meenemen en naar een goede plek brengen?
0: Was hij haar vergeten of zo?
1: Er waren al meerdere lammetjes overleden. En ze hadden waarschijnlijk een virus of een iets dergelijks. In ieder geval, ze waren ziek. En eigenlijk een beetje aan haar lot overgelaten van,
0: we weten het niet.
1: En ze zal toch wel zo overlijden. En die heeft contact opgenomen met het weiland. Degene die dat dus gevraagd heeft aan de boer. En dat vond hij goed. En toen is ze bij ons gekomen, maar ze was echt zo helemaal slap. Ze kon niet meer lopen. Ze kon, het enige wat ze kon doen was haar hoofd omhoog tillen. En ondervoet en te weinig vocht gehad. En toen zijn we begonnen met een heel traject van fysiotherapie. Hebben we gedaan.
0: Oh,
1: we hebben haar op een bankje, zeg maar, gezet. En elke dag in warm water haar voeten geprobeerd op en neer te bewegen, zodat daar weer spierenkracht in haar benen kwam. Want ze kon dus gewoon niet lopen. En dat hebben we een paar weken gedaan. En toen kwamen we op het idee om een rolstoel te maken. Angelique heeft hem.

0: in elkaar gezet. We hebben mooie tekeningen op internet gevonden. En daar hebben we haar, zeg maar, in gehangen. Maar wel zodat ze met haar voetjes op de grond kon. Dus en geprobeerd om haar aan het lopen te krijgen. Zodat ze dat geheugen van het lopen weer terugkreeg. En dat ging eigenlijk best wel snel dat we zoiets hadden van... oh, er komt verbetering in. En als we haar dan een tijd in de rolstoel hadden gehad... dan haalden we haar er weer uit. Omdat ze natuurlijk niet de hele dag in zo'n rolstoel kon zitten. Dus dan legden we haar ergens op het gras.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment was het een keer zo dat een vrijwilliger zei van... laat haar nou eens los als we haar neerzetten. En Angelique liet haar los. En ze stond.
1: Ach,
0: en we hebben echt met alle vrijwilligers hebben heel hard, of heel zachtjes, maar heel hard van binnen gejuicht. We waren echt zo blij.
1: En ja. Nu loopt ze weer.
0: Ze loopt echt geweldig.
1: Wat fantastisch.
0: Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Wat geweldig.
0: Ja.
1: Maar zij gaat nooit meer weg.
0: Zij gaat nooit meer weg.
1: Oh,
0: nee.
1: Bijzonder.
0: Nee.
1: Prachtig.
0: Ja, dat is echt een verhaal van hoop. Wat je ook wel nodig hebt, zeg maar, om... dit werk ook vol te kunnen houden. Dat je goede... dit soort ervaringen hebt. Ja.
1: Ja, prachtig.
0: Dat mooi, was in het kort, zeg maar.
1: Ja, heel mooi. Angelique, jij zei net van... je moet eens vragen. En dat vond ik wel een goeie. Hoeveel hooi wij nodig hebben. Toen zei ik van, goh, ik heb 2 paarden. Ik bestel elk jaar iets van 365 balen hooi. In de zomer heb ik geen hooi nodig. In de winter heb ik misschien wel 2 of 3 balen per dag nodig. En zo kom ik het jaar door. Maar ja, als ik optel wat jullie aan dieren hebben... dan is dat nog wel even wat anders. Want dieren leven echt op hooi. Hè? Mensen die denken altijd in de vorm van brokken. Maar dat is het niet. Hooi is wat ze nodig hebben.
2: Ja, dat is het hoofdrantsoen, zeg maar. Behalve bij de varkens.
1: Ja, dan wordt het nu een rekensommetje. Jij gaat het zeggen en degene die het weet mag bellen.
2: Ja, 56.000 kilo per jaar.
1: Ik kan me niks bij voorstellen. Heb je dan een komt dat in verschillende delen, wordt dat geleverd? Want je kan niet in één keer stouwen, toch?
2: Nee, dat kunnen we niet in één keer. Die ruimte hebben we niet. Omdat in één keer, dus meestal gaat dat in ongeveer 4 keer. Denk ik, schat ik zo in 3-4 keer. Per jaar, we hebben wel een grote hooiberg. Echt zo'n hele ouderwetse waarvan je het dak omhoog kan schroeven.
1: Ja, heb ik ook nog één. Alleen het dak kan niet meer omhoog.
2: Oh,
1: maar goed,
2: dat
1: maakt verder
2: wel
1: niet zoveel uit.
2: Ja. We hebben wat we nu aan het doen zijn, is kijken in onze omgeving. Want wat we heel graag willen, is het echt van zo dichtbij mogelijk halen. Want
1: dat je weet wat erin zit, hè?
2: Dat je weet wat erin zit. En het is gewoon veel duurzamer dan wanneer je het van een grote leverancier... want die halen het uit Polen of uit Frankrijk of uit... dus dat is natuurlijk veel minder duurzaam.
1: En misschien wel een boer in de buurt. Ik heb een hartstikke leuke boer. Die doet trouwens van alles voor mij. En... nou, onder andere levert hij ook het hooi. Dat komt ergens daar net buiten. Ik zit dan onder Zwolle.
2: Ja.
1: En dan weet ik ook precies wat erin zit. Ja. Is perfect.
2: Ja, dat zou heel mooi zijn.
1: Ik weet niet of ze een beetje hooien in Drenthe, maar dat zal toch wel?
2: Jawel. Ja.
1: Bevalt het je in Drenthe na Arnhem?
2: Ja.
1: Ja,
2: ik vind het een hele mooie plek.
1: Ja?
2: Het is ook, ik vind het heel groen. Arnhem is natuurlijk ook heel groen. Het is ook een hele groene omgeving.
1: Maar ook drukker, denk ik.
2: Maar
1: dat
2: ook
1: is
2: drukker,
1: ook,
2: ja, precies. En ik vind inderdaad een rust. En het heeft voor mijn gevoel wat meer kleine, meer dorpachtige plekken, zeg maar.
1: Ja, want hoeveel mensen wonen er in Darp?
2: Poeh, ik zou het niet weten.
1: Niet zoveel, toch? Is Darp een beetje een dorp? Zo zeg je dat, hè?
2: Een
1: dorp?
2: Ja, een dorp. Ja, ik praat er gewoon. Het Drents is mijn niet.
1: Ik kom ook uit een dorp. Een dorp is een dorp.
2: Ja. Is er wat? 500 mensen dat daar wonen.
1: Heb je dan ook een winkel? Of is dat allemaal niet zo?
2: In dorp zelf volgens mij niet. Nee, dan ga ik naar Havelte.
1: Och jee, daar ben ik geboren. Wat grappig.
2: Ja. Oh, nou, dan zit je vlakbij.
1: Ja, oh, wat grappig. Nou, doe maar weer. De cirkel is rond. Rob. Wat wou je vragen?
3: Nou, 500 is niet slecht gekozen. Er zijn er 712.
1: Nou, dan zitten we toch een heel eind in de buurt, of niet? Helemaal goed. We gaan zo nog even het verhaal vertellen wat Angelique vertelt. Ja. En daarna gaan we toch ook eens eventjes opnoemen wat jullie allemaal nodig hebben. Want jullie kunnen wel een beetje hulp gebruiken. En wie weet, door deze oproep gaat er ook wat gebeuren.
2: Ja.
1: Rob, even een klein stukje van Sanctuary. Het is een onbekend nummer, maar ik vond het wel passend. Tot zo.

0: Nou, met excuses aan Gabriella. Maar goed, wij moeten door en wij hebben altijd tijd tekort. Wat wou je zeggen, Rob?
1: Een klein stukje historie nog. Het plaatsje Darp, de bestaande al, stond al in de 13e eeuw.
0: In de 13e eeuw? Oké, okay, en wat was er toen te
1: 800
0: beleven?
1: 800 jaar.
0: Nou, ook niks. Toen was er ook geen winkel.
1: Nederzetting, Middellandse nederzetting. Maar bestaand 800 jaar, net zo oud als Elburg.
0: Ah, nou, wat grappig. Misschien de markt. Ik weet het niet. Angelique, jij hebt ook een verhaal.
2: Ja, ik heb een verhaal over Saar varken.
0: Ja.
2: En Saar varken is het grootste varken wat bij ons is. Oftewel, wat ik altijd zeg, een luxe vleesvarken, zoals men dat noemt.
0: Daar komt ze ook vandaan, vrees ik,
2: ja,
0: of niet?
2: Ja,
0: Saar, uit de industrie.
2: Ja, Saar komt uit de industrie, maar niet de reguliere industrie. Saar komt van een zelfslachtende slager af. Wat je ook wel eens hoort is dat er veel meer biggetjes geboren worden dan dat moedervarken aan tepels heeft. Dus dan valt er soms enkele buiten. De meeste overleven dat niet. Wat overigens ook veel mensen niet weten is dat men 70 biggetjes per dag mag tegen de muur aan mag gooien. Dus dat is echt bij de wet.
0: Meen je dat serieus?
2: Ja, dat meen ik serieus. Dat is een EU-wetgeving.
0: En wie doet dat dan?
2: Ja.
0: Gadver.
2: Ja. Maar goed, dat is met Saar niet gedaan. Saar was wel een van die biggen die dus te veel was, om het maar zo te zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Maar die heeft de boerin met de hand grootgebracht. Dus zelf melk gegeven. Ja, en dan krijg je dus een band. Dan wordt zomaar een dier, zomaar een varken, wordt ineens een iemand.
0: Ja.
2: En die ga je een naam geven en dan ga je het karakter van leren kennen. En dus zo is Saar eigenlijk opgegroeid. En die is eigenlijk de dans ontsprongen daarmee, die anderen wel hadden. Dus die zijn wel op het bord beland, zeg maar. Maar
0: Saar en Puk in elk geval niet.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Maar toen overleed de man des huizes overleed. En die vrouw, ja, die moest toch ergens naartoe met Saar, want die kon dat niet zelf onderhouden. En die heeft toen contact gezocht met Eyes on Animals. Ik weet niet of je die organisatie misschien wel kent. En die heeft uiteindelijk met ons contact gezocht. En gevraagd of dat Saar bij ons naar ons toe mocht, zeg maar.
0: Volgens mij hebben wij haar gebeld. Hoe heet zij ook weer van Eyes on Animals? Ze zit vaak in het buitenland.
2: Ja,
0: ja.
2: Klopt. Ja.
0: Zij controleert ook, of tenminste de transport, hè, van kalfjes. En
2: zij doet dingen die ik niet zou kunnen doen.
0: Oh man, nou, ik heb haar inderdaad gesproken. En ik had ook zoiets van, wat eigenlijk ook ontzettend stoer. Rob, wat wou je vragen?
1: Volgens mij is het Paulette geweest.
0: Nee. Zo heet ze niet. Wat erg, hè? Ik weet wel hoe ze niet heet, maar ook niet hoe ze wel heet. Heather? Nee.
2: Ik ben naam ook even kwijt. Ik ben ook niet zo heel goed in naam onthouden.
0: Met excuses. Iedereen die het wil weten, zoek het even op. Want zij doet echt fantastisch werk.
2: Ja.
0: Ja, dus
2: maar goed, ze dus uiteindelijk is ze bij ons gekomen. En ik kan me herinneren dat ze toen, nou, met een kleine trailer kwam ze bij ons aan. En dan heb je dan zo'n van die luikjes in zo'n trailer. En ik maakte zo'n luikje open. En toen zei ik, oh, ze is wel heel groot. ze is echt huge.
3: Zo lief.
2: Ja, ze is heel lief.
0: Varkens schijnen geweldig. Ze heet Heather Moffat.
2: Het zou kunnen. Ja, maar
0: dat is inderdaad, dat hoor ik van heel veel. Madeleine? Oh, ik heb iemand anders gesproken.
2: Madeleine.
0: Maar heet ze dan wel Moffat?
2: Dat weet ik niet.
0: Nou goed, doe maar, is ook niet belangrijk. Dit knippen we eruit. Maar dat hoor ik heel veel, hè? Dat het zo bizar is dat je dan wel gek bent op je hond en niet op een varken,
2: precies,
0: die dan op je bord belandt.
2: Ja.
0: Terwijl het zulke intelligente en bijzondere dieren zijn.
2: Ja. Ja, maar we hebben daar meer Saar, toevallig zit in de naam, die heet ook Saar Geitje. Het is precies hetzelfde verhaal eigenlijk. Die is ook op die manier de dans ontsprongen en met de fles grootgebracht. En dan merk je dat mensen daar gewoon een heel ander gevoel mee krijgen. Want dan wordt het dus ineens, wat ik zeg, het wordt een individu.
0: Het is maar goed dat die documentaire over Sam destijds gemaakt is. Hè? Dat toch een ander beeld geeft bij mensen. Ja. Wij hebben natuurlijk geen idee wat er gebeurt. We zien het niet en we beleven het niet. We snappen niet wat een kraamkooi is. Dan kijken we en we kijken ook het liefst even weg.
2: Ja, klopt.
0: En dat is wat het is.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat is een stukje wat wij dan wel proberen te doen. Om mensen, dat als mensen bij ons op bezoekdag komen, om dus dit soort verhalen ook te vertellen.
0: Ja.
2: En op die manier aan een stukje bewustwording te doen.
0: Ik denk dat verhalen ook het beste blijven hangen. Je kan een opsomming maken van dit gebeurt er, dat doen we, enzovoort.
2: Ja.
0: Maar het is inderdaad, het begint allemaal al dat als een dier een naam krijgt, dan krijg je ook een gezicht. En dan krijg je ook een stem.
2: Ja.
0: Dus ja, dat is wel heel mooi.
2: Ja, en dan horen mensen de verhalen bij ons. En ze zien het dier er ook bij. Dus dat gezicht is daar.
0: Ja, ja, mooi. Nou, ja, Davine, jij bent vrijwilliger. En ik weet dat jullie nog meer vrijwilligers zoeken.
3: Ja.
0: Klopt dat?
3: Ja, ja.
0: Vertel.
3: Nou, we zoeken eigenlijk nog steeds ook vrijwilligers dierverzorging.
0: Ja.
3: Maar we zoeken ook vrijwilligers die bijvoorbeeld een coördinerende rol willen vervullen.
0: Mm-hmm.
3: Nou, loop ik even vast.
0: Nee, dat geeft helemaal niks. Dus eigenlijk voor iedereen, en dan kunnen jullie dat wel uitfilteren, die wat zou willen doen voor jullie.
3: Ja.
0: En voor de dieren, die zou zich kunnen melden.
3: Ja, maar ik zou voornamelijk zeggen, kijk op de website. Want daar staan ook alle vacatures, zeg maar, voor vrijwilligers.
0: Okay.
3: En dat kunnen bijvoorbeeld ook functies of een vrijwilligersrol zijn die je bijvoorbeeld op afstand kan vervullen.
0: Kijk, dus als je niet in de buurt van DARP woont, kan je ook wat doen.
3: Ja, precies.
0: Hartstikke goed. Ja. Nou, dan is er natuurlijk geld nodig.
3: Ja.
0: Er is gewoon geld nodig.
3: Er is altijd geld nodig.
0: Als je de website opzoekt, dan staat links de knop doneer nu. Daar hoef ik niks aan uit te leggen. Dat kan je gewoon doen.nl heet dat, hè?
3: Ja.
0: Ja, nou, de website heet www.sanctuary. Dat is S-A-N-I-C-O-C-T-U-A-R-Y. Het weiland. En dan niet met EI, maar een lange ei.nl. Dus dat. En je kan ook een dier adopteren. Hebben jullie een hoop dieren nog te adopteren? Zijn er al dieren geadopteerd?
3: Ja.
0: Ja?
2: Ja, ja. Ja, er zijn zeker dieren geadopteerd. Ik wil ook niet zeggen dat als een dier door één iemand geadopteerd is. Want bijvoorbeeld, je kunt een haan adopteren op afstand. En dan betaal je €2,50. Maar goed, die haan die die verbruikt wel meer dan €2,50 in de maand, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus er zijn meerdere mensen die bijvoorbeeld dezelfde haan adopteren. Oftewel bijdragen aan zijn leven.
0: Ja, dat maakt ook niet uit. Je zorgt dan gewoon voor de hele groep.
2: En daar, als we dat anders als we dat zouden doen, dan zouden er individuen zijn die niet geadopteerd worden. En die hebben dan niks te eten.
0: Nee, dat vind ik zielig. En wat natuurlijk ook zo is, als de hanen genoeg hebben, dan gaat het door naar de varkens, neem ik aan. Precies, zo werkt het ook. Nou, dat, Rob die zit al met zijn vingers dat het bijna erop zit. Dier adopteren. Je kunt bij jullie vergaderen.
2: Ja.
0: Dat kan ook. Dat kan ook als je even zoekt. En dan heb je natuurlijk een hele bijzondere ruimte. Ja. Lekker buiten.
2: Ja.
0: En vegan eten, dat is natuurlijk ook belangrijk.
2: Ja. Ja.
0: Dus ben ik iets vergeten? Natuurlijk een heleboel. We hebben nog 2 minuten. Dus gooi het eruit.
2: Nou, wat we bijvoorbeeld ook eigenlijk wel naar op zoek zijn, is echt samenwerking met bedrijven. Hè. We hebben bijvoorbeeld een samenwerking met Katja.
0: Ja.
2: Katja die doneert eens per jaar aan ons. Maar aan de andere kant nemen zij bijvoorbeeld ook een filmpje op voor zichzelf. Katja snoepjesfabrikant.
0: Ja, ja, ja, heel
2: dus
0: goed.
2: Dus we zoeken ook...
0: die hebben vegan snoepjes, hè?
2: Precies.
0: Ja,
2: precies.
0: Dat weet ik. Voor de mensen die dat niet weten, er worden varkensgel gebruikt in snoepjes. En die Katja snoepjes niet, dus.
2: Ja.
0: Dat is een hele goeie. Nog even, want we gaan nu echt klem lopen. Ja. Bol.com.
2: Ja.
0: Als je daar, misschien wil jij dat nog eventjes vertellen, Davine.
3: Ja, we hebben een wensenlijst ook te vinden via de website. En daar staan bijvoorbeeld hooinetten. Bijvoorbeeld als we hooinetten nodig hebben, dan kan je die daar zeg maar direct bestellen via bol.com. En voer, eten, van alles en nog wat.
0: Nou, alles is er te vinden. Kijk gewoon even op die website. Noem nog even de hoeveelheid hooi die jullie nodig hebben.
2: 56.000 kilo.
0: Dat bedoel ik. En het wordt winter. Dus lieve allemaal, denk even aan de dieren in DARP. Davine, mag ik je danken?
3: Ja, jij bedankt.
0: Angelique, mag ik je danken?
2: Ja, zeker. Graag gedaan.
0: Rob, dank je wel voor de techniek. Ik wens iedereen een fijne avond en volgende week zijn we er weer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

Thuis, op het werk of onderweg? De beste muziek hoor je hier. Dit is Hollandse Passie op Radio 794 met Leo Hulleman.

opening bij Hollandse Passie. Je hoorde zojuist een absolute monument uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Het is weer voorbij, die mooie zomer van Gerard Cox. Met deze heerlijke plaat scoorde Gerard Cox in december 1973 een gigantische nummer 1 hit die destijds maar liefst 19 weken in de hitlijsten dreef kamperen. De herkenbare melodie leende hij trouwens van de Amerikaanse volksklassieker City of New Orleans. Hoewel collega's destijds kritiek hadden op dit commerciële uitstapje, zingt natuurlijk nu heel Nederland met ruim 50 jaar later nog steeds woord voor woord mee. De zomer mag dan voorbij zijn, maar hier bij de Hollandse Passie warmen we je komende uurtje lekker op met de absolute muziek van eigen bodem. Mijn naam is Leo de Man en het komende uur neem ik je mee langs de mooiste nummers van eigen bodem. En natuurlijk van opkomende talenten. Alles komt voorbij vanavond. Van de hersenachtige nostalgie van Gerard Cox gaan we naar de Hollandse Passie. Direct door naar de prachtige muzikale duo uit het Hoge Noorden. Privé en natuurlijk op het podium hebben ze elkaar helemaal gevonden. En dat hoor je direct terug in hun harmonie. Dit is de tweetalige, sfeervolle bewerking van de wereldberoemde klassieker To and Voice, als ik het goed zeg, van Alien Berry. In ieder geval twee karakteristieke stemmen die elkaar perfect aanvulden. Ligt de zakdoek maar vast klaar voor een flinke dosis romantiek en pure emotie. Hier bij Hollandse Passie zijn ze Johnny Beats en Sylvia Romy met hun prachtige evergreen If You Go.

prachtig en vol gevoel. Je hoorde Johnny en Sylvia met een ontroerende If You Go. Wat een stemmen en wat een harmonie hier bij Hollandse Passie. En natuurlijk over harmonie gesproken gaan we van de romantische realiteit van het Groningse topduo. Stappen we over naar de wereld vol verbeelding. We reizen namelijk direct terug naar het muzikale epicentrum van de Nederlandse popmuziek. Ik heb het over Volendam. Zit je schrap voor een absolute popklassieker uit 1983. Een tijdloze herinnering waarin de stem van Annie Schilder nog één keer de hoofdrol speelt. Laat je lekker meeslepen, want hier is de grootste formatie die ons land gekend heeft. Dit is BZN met zijn fantastische Just an Illusion.

0: De onvervalste Falling Sound uit het jaar 1983. Je hoorde BZN met de tijdloze nummer Justin Illusion. Heerlijk om die herkenbare stemmen weer eens door de speakers te horen bij Hollandse Passie. Van de muzikale illusie uit Volendam stappen we direct over naar de nuchtere realiteit van het Hollandse kroegleven. Want we gaan van de nostalgie van toen rechtstreeks naar de allernieuwste klappen van nu. Hij vraagt zich of daarboven ook van feestjes gehouden wordt. En natuurlijk, hij brengt een prachtige meeslepende ode aan iedereen die we zo ontzettend missen. Met een dijk van een stem en zijn gloednieuwe single heb ik het over Mat Hoogkamer met Kroegen in de Hemel.
1: In een kroeg langs de gracht

Mat Hoogkamer met zijn indrukkende wekkende kroegen in de hemel. Een gevoelige plaat met een hele mooie boodschap hier op het vertrouwde nest van Hollandse Passie. We blijven nog even in de hemelse sfeer hangen, maar het tempo gaat nu al iets verder omhoog. Want als die kroegen daarboven inderdaad zo gezellig zijn, dan moeten we er natuurlijk wel kunnen komen. Gelukkig heeft deze Brabantse feestmaker de perfecte oplossing voor ons klaarstaan. Voetjes van de vloer en de handen in de lucht. Hier is Jeroen van Zijls met Ladder naar de hemel.

En die lag aan de, bracht ons meteen in de zwevende hemel. Wat een heerlijke feestplaats was dat van de Jeroen van Zijls hier bij Hollandse Passie. We dalen nu in een sneltreinvaart af richting het Zandzin. Want van de hemelse sferen gaan we over naar de ronkende motoren. Opspattend grind en een flinke bak gas. Jawel, de koning van de Nederlandse snelweg heeft zijn vrachtwagen ingeruild voor een crossmotor. En samen met de mannen van Pete Crocs sloopt hij momenteel elke feesttent hier in het land. Ik zeg, hoor, beschermen zin. Verstand op nul, want we gaan plankgras. Hier is Pete Crocs en Henk Wijngaards.

0: is.
1: Man, man, man, wat een geweld hier. De modder vliegt hier werkelijk tegen de studiowand omhoog. In ieder geval, er waren Beat Cross en Henk Wijngaard met het ronkende op de cross hier bij Hollandse Passie. We zetten de motor af, poetsen de brillen schoon en zoeken snel de gezelligheid op. Van het ruige crossveld stappen we heerlijk over naar de dansvloer van de feesttent. Want er staat een Utrechtse sfeermaker al op ons te wachten. Klaar om de temperaturen nog verder te laten stijgen. Ik zou zeggen, smeer je keel, zet een mooie glimlach op en laat je verleiden. Hier is de koning van de gezelligheid, Henk Dissel met Chansen. Zag je staan in de...

De voetjes gingen hier in de studio voetje voor voetje van de vloer. Je hoort hier wel Henk Dissel met zijn super aanstekelijke chansen hier bij Hollandse Passie. Van dat gezellige gefleerd in de kroeg stappen we nu over naar een echte pure liefde. We maken met een nog een klein beetje intiemer eigenlijk. Want we gaan luisteren naar een zanger die als geen andere gevoel in een liedje kan leggen. Dat is een prachtig herkenbare plaat van trouw blijven aan elkaar, wat er ook gebeurt. Dus pak je geliefde vast, zet de radio een standje harder voor deze geweldige zanger. Hier is Rico van E met Voor Altijd Wij.

Wat een prachtige oprechte plaat van Rico van E met Voor Altijd Wij. We blijven een absolute favoriet hier bij Hollandse Passie. En dan, luisteraars, spits de oren en zit radio gerust een flink stuk luider. Want we hebben nu iets heel bijzonders voor je. Een gigantische primeur, want we zijn ontzettend trots. Want de officiële release datum is pas over een kleine 2 weken, op 3 september. Maar vanaf vandaag zijn wij het allereerste en enige radiostation in heel Nederland waar je deze track al kunt horen. Niemand minder dan Johan van der Meer heeft namelijk een legendarische klassieker in een gloednieuw jasje gezet. We kennen hem allemaal nog, natuurlijk het origineel. Maar dit klinkt echt fantastisch. Modern, exclusief en in de allereerste landelijke première. Hier bij Hollandse Passie, hier is Johan van der Meer met zijn prachtige nieuwe single, De Echo van André.

ten primeur hier. En wat een heerlijke single van Johan van der Meer. Je hoort hem zojuist als allereerste hier in Nederland. Exclusief hier bij Hollandse Passie. Een prachtige ode aan de echo van de legendarische André Hazes. De man wie stem een nummer is van vandaag, die nog steeds op werkelijk ieder hoek van de Amsterdamse Jordaan uit de speakers hoort knallen. En over de naam André gesproken, we blijven gewoon in de André-sferen. Maar we verhuizen wel direct van Amsterdam naar de provincie Friesland. We gaan naar een released artiest die al jaren gegrand staat voor sfeer en gezelligheid. Hij heeft een heerlijke feestplaat voor ons klaarstaan, die je meteen een goed gevoel geeft. Want wie je ook bent, wat je ook doet, je mag er zijn. Handjes in de lucht, want hier is de enige echte André Kooistra met Jij Bent Vandaag.

Heerlijk, wat een positiviteit allemaal en energie. En wat een sound van André Kooistra met Jij bent vandaag. Je hoort hem natuurlijk op je favoriete zender, Hollandse Passie. Van een gezellige Nederlandse feesttent maken we nu een reuzensprong richting de besneeuwde bergtoppen van de Alpen. Want het is tijd om de skischoenen aan te trekken en de lederhoos uit de kast te halen. We gaan op bezoek bij een duo dat de apres-ski naar een compleet nieuw niveau tilt. De Polonaise kan direct worden ingezet. De glazen mogen omhoog. En we gaan eens even heel hard meezingen met deze knotsgekke feesthit. Hier zijn ze met een gigantische baksfeer. Alpen Annie en natuurlijk Tony Tirol met Hola Cola.

Je hoorde zojuist het knotsgekke duo Alpen Annie en natuurlijk Tony Tirol met hun gigantische feesthit Hola Cola. Ja, je zou er zo bij zweren dat ze rechtstreeks uit de bergen van Oostenrijk komen, maar niets minder waard. Namelijk, dit feestduo komt gewoon van eigen bodem. Prachtig hoe ze die après-ski-sfeer naar Hollandse passie komen brengen. Van de snelle vakantieliefdes en de gezelligheid in de skihut gaan we naar een ras-echte Drentse zanger. En toeval of niet, hij is door de week internationale vrachtwagenchauffeur. Dus hij weet alles van lange nachten weg. Maar in de liefde pakt hij het weekend heel anders aan. Geen vluchtige avontuurtjes voor eventjes. Hij gaat dit keer voor de hoofdprijs. Hier is de gloednieuwe single van Dennis Baas met Niet voor één nacht.

Lekker hoor. Een heerlijke opgewekte sound van de zingende vrachtwagenchauffeur Dennis Baas. Met niet voor één nacht hier bij Hollandse Passie. Van de nachten op de Nederlandse snelwegen vliegen we nu in één lijn naar de zon. De vrijheid van de strakke blauwe lucht. We gaan luisteren naar informatie uit de Zaanstreek die met dit nummer in 1975 een wereldwijde megahit scoorde. Van Europa tot in Amerika zon ze ermee op nummer 1. Een tijdloze klassieker die je direct een vakantiegevoel bezorgt en waarbij stilzitten simpelweg onmogelijk is. Hier is Joss Baker Selection met hun legendarische Paloma Blanca.

Het blijft een heerlijke feel-good plaat. Je hoort in ieder geval Jos Baker Selection met zijn wereldberoemde Paloma Blanca. Hier op je favoriete zender Hollandse Passie. Van de fluitende witte duif vliegen we nu in één rechte lijn naar de absolute koningshuis van de Nederlandse piratenmuziek. Want als er één man is die al decennia's lang de onbetwiste keizer van de Nederlandse ether is, dan is hij het wel. Rechtstreeks uit Drenthe, met de herkenbare, warme stem en een sound die direct verbroedert. Hij zingt een prachtige meeslepende ode aan een hele speciale dame. De volumeknop kan weer een standje burenruzie. Ik heb het over de enige echte. Jannes hier bij Hollandse Passie met Monica.

Wat een heerlijke afsluiter voor vanavond. Je hoorde zojuist de koning der piraten. Jannes met zijn heerlijke hit Monica. En luisteraars, wat vliegt de tijd als het gezellig is. We zijn hiermee alweer aanbeland aan de allerlaatste plaats van dit uurtje. Hollandse passie, want ja, ze zitten zo weer op. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren, voor alle gezelligheid en de mooie muziek die we samen hebben kunnen mogen delen. Maar ga absoluut nergens heen en laat de radio lekker aanstaan. Want na de klok van 8 uur staat de volgende topper alweer klaar hier in de studio. Dan hoor je namelijk Frey Nieuwenhuis met zijn fantastische programma De Tweesprong. En gegarandeerd een avond vol gezelligheid. Dus zou zeggen, blijf luisteren. Voor nu was dit Hollandse Passie. Mijn naam is Leo Hunneman. En ik zeg, geniet van de avond. En blijf genieten van de muziek. Want muziek is emotie. Muziek is passie. Natuurlijk Hollandse Passie. Maar voordat we ermee uitgaan, gaan we eruit met de allernieuwste van Johan van der Meer. Die alleen hier op Radio 794 en bij Voors Veluwe te horen is. Met zijn nieuwe echo van André. Ik zou zeggen, bye bye en tot

0: straks weer zien.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstig WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
2: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Deze week de liedjes weer 2 aan 2 gedraaid in de tweesprong.

Hallo en welkom bij De Tweesprong. Elke donderdagavond te horen bij jouw favoriete radiostation. Nou ja, bijna dan. Want vorige week was er geen uitzending vanwege een blikseminslag, waardoor de studio niet te gebruiken was. Vandaar dat sommige zenders een herhaling hoorden. Maar deze week ben ik terug met een grote diversiteit aan liedjes die helemaal gedraaid worden. Mijn naam is Veen Nieuwenhuis en voor het komende uur heb ik onder andere een 2 van 1... deze week in de muziek en 2 liedjes uit de rijke historie van de top 40. En ben je benieuwd wat er voorbij komt? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. En het eerste nummer dat je vanavond hoorde was van Jean-Michel Jarre en heet Equinox 5. En dat was natuurlijk niet voor niks, want aan het begin van deze uitzending en van dat liedje hoorde je onweer. En dan ga ik nu verder met de gouden ouwe. Als Genesis eind jaren 70 even een pauze neemt, komen de 3 overgebleven heren met soloalbums. Tony Banks met Curious Feeling en Mike Rutherford met Small Creeps Day. Beide geen groot commercieel succes. Er wordt nieuwsgierig uitgekeken naar het eerste soloalbum van Phil Collins. Hij heeft in de jaren na het vertrek van Peter Gabriel een steeds belangrijkere rol in Genesis gekregen. Hij komt in 1981 met het soloalbum Face Value. En het album wordt een groot succes, mede dankzij de eerste single In The Air Tonight.

Van In The Air Tonight wordt in juni 1988 een remix gemaakt door Ben Liebrand voor zijn wekelijkse item De Minimix in het Veronica Radio 3-programma Curry en Van Enkel. Ben neemt vervolgens de remix mee om deel uit te maken van de mix showcase tijdens de finale van de Disco Mix Club Mixkampioenschappen in Londen. Die wordt bijgewoond door meer dan 3500 DJ's. Platenmaatschappij Virgin hoort de mix en besluit tot een officiële heruitgave die de vierde plaats bereikt in de UK Singles Chart. Ja, het was de bedoeling dat ik die ging draaien, maar ik heb de verkeerde cd meegenomen. Dus je hoorde gewoon de originele versie. Maar ik beloof dat ik de Ben Liebrand mix ook nog eens een keer zal gaan laten horen. In het onderdeel deze week in de muziek eerst een track uit 1994. Boyz II Men begint op 27 augustus 1994... namelijk met een 14 weken durende heerschappij op plek 1 in de Billboard Hot 100 met het nummer I'll Make Love To You. En ze verbreken daarmee hun eigen record dat ze hadden met de single End of the Road. Die stond namelijk 13 weken op 1. Na die 14 weken op 1 verdrijven ze zichzelf van plek 1 met de single On Bended Knee. En dit was sinds 1964 niet meer voorgekomen, toen de Beatles hetzelfde deden. Boyz II Men heeft 5 Amerikaanse nummer 1 hits en staat daarmee bij elkaar opgeteld bijna een jaar op de eerste plaats. Alleen Elvis Presley, de Beatles en Mariah Carey overtreffen dit. Ik ga draaien van Boyz II Men het nummer I'll Make Love To You.

Billie Eilish heeft met Happier Ever After haar tweede opeenvolgende nummer 1 album in handen. Het popidool bereikt in 27 landen hiermee de eerste plaats. Recensenten noemen Happier Than Ever minder speels dan haar eerste album. De plaat bevat meer serieuze zaken, zoals de beperkingen die Billie ervaart door haar roem. Hoewel dit onderwerp niet bepaald herkenbaar is, is het volgens The Guardian te danken aan haar schrijftalent dat het album je toch weet te raken. En Happier Than Ever, dat was een nummer die kwam dus van Happier Than Ever, sorry. Happier Than Ever van haar tweede nummer 1 album, Billie Eilish. En dat was deze week in de muziek. Ben ik nu aangekomen bij Terug naar de Top 40. Deze week is 27 augustus 1983 aan de beurt. En de top 3 is dan als volgt. Op 3 blijven staan Hans de Boy met Annabel. De nummer 2 komt zometeen. En op plek 1 blijven staan Berdien Stemberg met Rondo Russo. En zo aan het eind van de vakantie wordt de top 40 in die tijd overspoeld met vakantieliedjes die het in het buitenland veel gedraaid worden en die door de vakantiegangers meegenomen worden naar Nederland. Zo ook een nummer van Rigera. En hoewel het duo uit Italië komt, worden ze vooral bekend door de Spaanstalige platen No Tengo Dinero en Vamos a la Playa. En die laatste komt nieuw binnen op plek 15 in de top 40 van 27 augustus 1983.

Ryan Paris is de artiestennaam van Fabio Rascioli, een Italiaanse acteur en zanger. Hij begint een new wave groep, maar deze gaat al snel uit elkaar omdat enkele leden in dienst moeten. Zijn eerste solosingle is Dolce Vita, een internationale nummer 1 hit in veel landen, waaronder in 1983 in Nederland, ondanks dat aanvankelijk geen enkele platenmaatschappij de plaat wil uitbrengen. In 2021 is het nummer te horen in een reclamespotje met dansende katten van een telecomprovider. Dolce Vita stijgt op 27 augustus 1983 van plek 7 naar, daar is hij, de nummer 2 in de Nederlandse top 40. En voor de 2 van 1 heb ik deze week David Essex uitgezocht. In zijn jeugd bezocht hij de Star Lane Primary School. Hij hield van voetballen en door voor zijn toelating tot de middelbare school geen vragen te beantwoorden van het L-plus-examen, een soort CITO-toets, zorgt hij ervoor dat hij naar de Shipman County Secondary School gaat. Hij weet namelijk dat ze daar voetbal spelen. Hij is ook een tijdje lid van de West Ham United Juniors en droomt ervan om professioneel voetballer te worden. Hij raakt dan ook geïnteresseerd in muziek en speelt drums in de lokale band The Everons, voordat hij zanger wordt. Internationaal succes heeft hij met zijn single Rock On uit 1973.

In 1983 schrijft en in 1985 speelt David Essex het personage Fletcher Christian in de West End musical Mutiny, gebaseerd op de roman Mutiny on the Bounty van Charles Nordhoff en James Norman Hall. Deze musical levert een aantal hitsingles op, waaronder Welcome, Friends en de grootste hit Tahiti. En daarvoor hoorde je die eerste single die in Nederland in de tipraden stond, Rock On uit 1973. En in de volgende tweesprong sta ik nog een keer stil bij de blikseminslag die de studio vorige week heeft getroffen. Via de app en de e-mail heb ik vele reacties van luisteraars die suggesties hadden voor liedjes en daar heb ik er twee van uitgezocht. En ik begin met Deodato en SOS Fire in the Sky.

En hoe toepasselijk wil je het hebben? AC/DC met de live uitvoering van Thunderstruck. Wat een blikseminslag al niet teweeg kan brengen. Bedankt aan de luisteraars voor het meeleven. De speciale special die ik vorige week zou uitzenden, die houden jullie te goed. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Tweesprong. Komende maandag tussen 8 en 10 uur in de ochtend is programma Popcorn te horen bij RTV 794 met René op Dijn. En in zijn programma veel nieuw werk van oude bekenden. Rolling Stones, Deep Purple en Mitch Ure van Ultravox en Visage. Ook komt de nummer 27 van de best verkochte albums ooit in Nederland aan bord. En deze is van een Italiaanse operazanger. Luister dus komende maandag naar Popcorn tussen 8 en 10 uur in de ochtend. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. Goed weekend en graag tot de volgende week. Want dan ben ik er nog weer met een nieuwe aflevering van De Tweesprong. En als afsluiter heb ik ook nog een klein toepasselijk nummer. Namelijk het liedje Deurdonderen van Normaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6 uur 's avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
4: Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.
5: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency,

Welkom bij Een Uur Lang, het programma waar de liedjes die gedraaid worden allemaal langer dan 5 minuten duren. Wat je hoort is namelijk niet de standaard radioversie. Van bekende en minder bekende nummers laat ik een lange uitvoering horen. Disco, soul, funk, dance en alles wat daar maar een beetje bij past. Mijn naam is Vreen Nieuwenhuis. Geniet van een uur lang de leukste lange versies. En we beginnen vandaag met een dance classics uit de jaren 80. Body bestaat uit een drietal zussen die tussen 1987 en 1990 2 albums uitbrengen. Middle of the Night is hun debuutsingle en komt van het album Body.

De zussen Francina, Letizia en Peggy Buddy met Middle of the Night, de All Night Mix. De eerste dance classic van dit programma. En dan gaan we verder met 70s. MFSB, wat staat voor Mother, Father, Sister, Brother, is een groep van meer dan 30 studiomuzikanten die in de Sigma Sound Studios in Philadelphia werken in 1970. In 1973 gaan ze werken voor Philadelphia International Records.

Love is the message van MFSB. Met hun Philadelphia sound en op zwepende ritmes spelen ze in de jaren 70 een grote rol in de overgang van soul naar disco. En de volgende, dat wordt de 40 jaar terug. En dan gaan we naar 19 september 1981. William George Perks wordt geboren in Penge. Vanaf zijn 10e jaar krijgt hij pianoles en leert hij zichzelf basgitaar spelen. Tussen 1962 en 1992 brengt hij verschillende soloalbums uit. Zijn artiestennaam is Bill Wyman. Op 19 september 1981 zakt hij in de zesde week top 40 van 13 naar 23 met het nummer Sissi, je suis un rockstar.

Als die Dick Taylor als bassist van de Rolling Stones vervangt, kiest Bill Wyman ervoor om niet op de voorgrond te treden. Dit levert hem de bijnaam Stille Stone op. Sissi, Je suis un rockstar staat in totaal 7 weken genoteerd in de top 40, met als hoogste notering plek 13. In de Ben Liebrand mix nummer dat al eens eerder voorbij is gekomen. Love Can Turn Around van Farley, Jack Masterfunk en Jesse Saunders featuring Daryl Pendy.

and look into your

Dikke 17 minuten lange mix door Ben Librand van het nummer Love Can Turn Around. Dit nummer is trouwens een gewijzigde versie van I Can Turn Around van Isaac Hayes. Zomerse muziek is er ook vanavond in een uur lang. Leslie Sebastian Charles is geboren op Trinidad. Als hij 8 jaar is, verhuist hij met zijn familie naar Engeland. Als tiener zingt hij in clubs in Londen. In 1991

Caribbean Queen, No More Love on the Run van Billy Ocean. Het nummer is opgenomen met 3 verschillende titels voor verschillende delen van de wereld. Er is ook een Europese en een Afrikaanse versie, respectievelijk European Queen en African Queen. Was It Worth It is een nieuw nummer van de Pet Shop Boys, afkomstig van hun eerste Greatest Hits album Discography uit 1991. Het andere nieuwe nummer op dit album is DJ Culture, de vorige single.

Was It Worth It bereikt in Engeland de 24e plek in de singles charts. Het is de eerste single van de Pet Shop Boys die de top 20 niet haalt sinds hun platencontract bij Parlophone in 1984. En dit is alweer de laatste lange versie van dit programma. Volgende week een nieuwe aflevering met veel dance classics uit de jaren 70 en 80. Tot dan!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3... En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven.